oorlog eind februari. In Knokke-Heist is een jonge fietser van 20 in levensgevaar na een ongeval. Op een kruispunt reed een auto hem aan. De bestuurder is een man van 84. Hij legde een negatieve ademtest af. En ook het Nederlandse meldpunt voor discriminatie vindt de uitspraken van Sophie Straat op het festival Best Kept Secret geen discriminatie. De zangeres vroeg daar alle witte mannen om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor minderheden. Bij ons vond Gelijke Kansencentrum Unia het ook al geen discriminatie en ook volgens de Nederlandse Evenknie zijn daar te weinig aanwijzingen voor. Opklaringen en wolken bij minima rond 13 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag bij 24 graden. Zaterdag is zon overgoten bij 27 graden. En zondag neemt de zomer een snipperdag met de hele dag kans op regen.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dit is VBRO.

0: In de ochtend, in de middag en 's avonds laat. VBRO.
1: Gewoon gezellige radio.
2: Niet zomaar een moment.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao. Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam. Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

We zijn allemaal blind, willen alles of niets. En gejaagd door de wind, komt er niemand tot iets.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Bij een gijzeling in een bankkantoor in de Duitse stad Regensburg is één man overleden. De vermoedelijke dader is een man van 20. Speciale eenheden konden hem overmeesteren. Ze konden ook twee mensen uit het gebouw redden. De verdachte stak zijn slachtoffer neer met een mes. De man is later overleden in het ziekenhuis. Duitsland trekt twee militaire schepen terug uit de Rode Zee. Dat doen ze na de aanval van Houthi-rebellen op twee Saoedische olietankers in de regio. De Duitse militaire schepen lagen daar in de buurt voor een mogelijke mijnenruimingsmissie in de straat van Hormuz. Van zodra er een akkoord zou zijn tussen Iran en de VS. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden roept intussen president Trump opnieuw op om de Amerikaanse troepen weg te halen uit Iran. Daarover is een resolutie gestemd. Vier Republikeinen stemden mee met de Democraten. Die oorlog moet nu stoppen, zeggen ze.
1: We're joining forces with progressives and others across the caucus to make sure that we get this done. And send an unequivocal message to the president and this administration that this dumb war that they are losing has got to end.
0: De resolutie volgt op de dood van vier Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen. In totaal zijn nu al 18 Amerikanen gesneuveld sinds het begin van de oorlog eind februari. In Knokke-Heist is een jonge fietser van 20 in levensgevaar na een ongeval. Op een kruispunt reed een auto hem aan. De bestuurder is een man van 84. Hij legde een negatieve ademtest af. En ook het Nederlandse meldpunt voor discriminatie vindt de uitspraken van Sophie Straat op het festival Best Kept Secret geen discriminatie. De zangeres vroeg daar alle witte mannen om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor minderheden. Bij ons vond Gelijke Kansencentrum Unia het ook al geen discriminatie. En ook volgens de Nederlandse Evenknie zijn daar te weinig aanwijzingen voor. Opklaringen en wolken bij minima rond 13 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag bij 24 graden. Zaterdag is zon overgoten bij 27 graden. En zondag neemt de zomer een snipperdag met de hele dag kans op regen.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Op de E17 in de buurt van Lokeren is er schade aan het wegdek na een ongeval. Iets voor 7 uur gisterenavond verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur na een klapband. De vrachtwagen belandde tegen de betonnen middenberm en vatte vuur. De brandstoftank scheurde en liet een oliespoor achter over de volledige breedte van de snelweg. En ook dat spoor vatte vuur. De chauffeur kon op tijd wegkomen en bleef ongedeerd. Door het ongeval en de schade blijft er wellicht nog een hele tijd hinder op de E17 in de richting van Antwerpen. De toegang tot voeding voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Maar zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen nog altijd wel met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de VN-voedselwaakhond, IPC. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het IPC wel merkelijk gedaald, zeker bij kinderen. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor geraken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur en onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof. En Europeanen kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 12 ontwerpvoorstellen daarover onthuld waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Toen de eerste eurobiljetten zijn gelanceerd, begin 2002, is nog gekozen voor niet bestaande bruggen en ramen om discussie te vermijden. En in het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap van aanvaller Sikan, maar in het slot maakte de Zweden nog gelijk. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League bleef de stand 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Tcherkassy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Beide terugwedstrijden zijn volgende week donderdag. De dag begint zwaar bewolkt, maar daarna komt de zon erdoor. Het kan tot 26 graden worden. Ook morgen een zomerse dag met tegen de avond wolken en maximaal 28 graden.
1: Na, na, na, na. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hard winst, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp.
1: Chique winkel, hè.
2: Mo. Esquene Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, we vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen zien er opnieuw heel erg zomers uit. Zowel op vrijdag als op zaterdag krijgen we hoog oplopende temperaturen. De zomer komt weer helemaal terug. De temperaturen lopen fors op. Vrijdag kan dat dan naar 25 graden zijn. Zaterdag zouden we zelfs weer maxima kunnen noteren van 27 graden. En op beide dagen is er heel veel zon. Misschien dat het vrijdag een beetje moeizamer start met wat ochtendgrijs. Maar dat lost snel op en dan komt de zon tevoorschijn. En krijgen we snel en hoog oplopende temperaturen te pakken. Uiteindelijk, zondag, zou dan een zwakke storing passeren. Een zwakke storing, want naarmate het dichterbij komt, wordt die neerslag steeds verder stelselmatig afgebouwd. De vraag is zelfs überhaupt of er wel iets zal gaan vallen. We gaan het zien. Naarmate dat dan de nieuwe week vordert, gaan de temperaturen heel snel oplopen. We beginnen maandag nog aarzelend, maar later in de week opnieuw hoogzomers. En mogelijk zelfs opnieuw een volgende hittegolf die eraan komt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Op de E17 in de buurt van Lokeren is er schade aan het wegdek na een ongeval. Iets voor 7 uur gisterenavond verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur na een klapband. De vrachtwagen belandde tegen de betonnen middenbermen en vatte vuur. De brandstoftank scheurde en liet een oliespoor achter over de volledige breedte van de snelweg. En ook dat spoor vatte vuur. De chauffeur kon op tijd wegkomen en bleef ongedeerd. Door het ongeval en de schade blijft er wellicht nog een hele tijd hinder op de E17 in de richting van Antwerpen. De toegang tot voeding voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Maar zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen nog altijd wel met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de VN-voedselwaakhond, IPC. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het IPC wel merkelijk gedaald, zeker bij kinderen. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor raken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur en onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof. En Europeanen kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 12 ontwerpvoorstellen daarover onthuld waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Toen de eerste eurobiljetten zijn gelanceerd, begin 2002, is nog gekozen voor niet bestaande bruggen en ramen om discussie te vermijden. En in het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap van aanvaller Sikan, maar in het slot maakten de Zweden nog gelijk. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League bleef de stand 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Tcherkassy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Beide terugwedstrijden zijn volgende week donderdag. De dag begint zwaar bewolkt, maar daarna komt de zon erdoor. Het kan tot 26 graden worden. Ook morgen een zomerse dag met tegen de avond wolken en maximaal 28 graden. Op zondagnamiddag 2 augustus in de

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Op de E17 in de buurt van Lokeren is er schade aan het wegdek na een ongeval. Iets voor 7 uur gisterenavond verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur na een klapband. De vrachtwagen belandde tegen de betonnen middenberm en vatte vuur. De brandstoftank scheurde en liet een oliespoor achter over de volledige breedte van de snelweg. En ook dat spoor vatte vuur. De chauffeur kon op tijd wegkomen en bleef ongedeerd. Door het ongeval en de schade blijft er wellicht nog een hele tijd hinder op de E17 in de richting van Antwerpen. De toegang tot voeding voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Maar zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen nog altijd wel met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de VN-voedselwaakhond, IPC. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het IPC wel merkelijk gedaald, zeker bij kinderen. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor raken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur en onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof. En Europeanen kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 12 ontwerpvoorstellen daarover onthuld waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Toen de eerste eurobiljetten zijn gelanceerd, begin 2002, is nog gekozen voor niet bestaande bruggen en ramen om discussie te vermijden. En in het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap van aanvaller Sikan, maar in het slot maakten de Zweden nog gelijk. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League bleef de stand 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Cherkasy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Beide terugwedstrijden zijn volgende week donderdag. De dag begint zwaar bewolkt, maar daarna komt de zon erdoor. Het kan tot 26 graden worden. Ook morgen een zomerse dag met tegen de avond wolken en maximaal 28 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Twee jongeren van 20 en 19 jaar moeten zich verantwoorden voor de strafrechter nadat ze betrokken waren bij een ramkraak in Brugge. Enkele maanden eerder sloegen ze al toe in Mechelen, maar pas na de ramkraak in Brugge konden ze worden opgepakt. In Brugge duurde de inbraak amper 37 seconden voor €15.000 aan informaticamateriaal werd buitgemaakt. Op camerabeelden waren 5 verdachten te zien, onder wie 2 jongeren die ook in Mechelen toesloegen. Voor de rechter werden de feiten toegegeven. Het parket vraagt 2 jaar cel en boetes tot €1.600. De verdediging vraagt uitstel, omdat één verdachte niet doorhad dat er werd ingebroken en de andere beseft dat hij zichzelf in de problemen heeft gewerkt. Het vonnis volgt volgende week woensdag. In Lissewegen heeft de Uitkerkenstraat, een populaire fietsroute door de Uitkerkse polders, een nieuwe asfaltlaag gekregen. Op 2 locaties werd het versleten wegdek volledig hersteld. De toplaag werd afgefreesd, vervangen door nieuw asfalt en waar nodig kreeg ook de fundering een opknapbeurt. Volgens schepen Frankie de Mon is dit essentieel voor comfort en verkeersveiligheid. Door tijdig onderhoud blijft de route in optimale staat en worden grotere ingrepen vermeden. De werken gebeuren in 2 fasen en kostte €45.000. Aannemer Persijn stond in voor de uitvoering. Het driedaagse muziekfeest Bruggefeest kan terugblikken op een wat wisselvallige editie. Op zondag en maandag, toen telkens cover en tribute bands op het podium stonden, kende het evenement een matige opkomst. De impact van de WK-finale op zondag speelde de organisatie parten. Maandag werd het iets beter met onder meer een coverband van ABBA op het podium. Dinsdag was de beste dag. Traditiegetrouw afgesloten met Brugge Zingt, de Brugse versie van het bekende Vlaanderen Zingt. In de Damse polders kan je deze zomer iets beleven wat nergens anders in België bestaat. Bij Meisterplan, het biologische akker- en tuinbouwbedrijf van Janne van der Rijssen en Maxime Vermette in Damme, staat een primeur klaar. Een bijenhut waar bezoekers kunnen overnachten boven een levende bijenkorf met zo'n 40.000 bijen. Geen steken, wel rust, zegt Janne. De trillingen van de bijen en de geur van bijenwas zouden zelfs een therapeutisch effect hebben. Een vorm van apitherapie die in Europa aan populariteit wint. Meisterplan breidt dit seizoen sowieso stevig uit. Het boerderijrestaurant is dagelijks open voor ontbijt, lunch en barbecue. Er is een nieuwe glamping-accommodatie en ook de rondleidingen en het packraften kregen een upgrade. Het maisdoolhof blijft het hart van het bedrijf en volgens Van der Rijssen is de maisgroei dit jaar de beste sinds de jaren 70. En tot slot nog een uittip. In Brugge staat dit weekend opnieuw Cirque Plus op het programma. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli verandert de tuin van het Groot Seminarie in een bruisend circusdecor. Het festival brengt 56 gratis voorstellingen van 18 gezelschappen uit 7 landen met een mix van acrobatie, humor, theater en ontmoeting. Publiek kan 3 dagen lang genieten in een unieke festivalsfeer met naast het dagprogramma ook een avondaanbod op het festivalterras. Collectief Malunet pakt uit met Tout va hyper bien, een warme participatieve voorstelling die eindigt in een groot feest. Op het terras staan gratis optredens gepland, de propere fanfare op vrijdag, een kleurrijk circusbal op zaterdag en de grote revue van Kelly en Dolly op zondag. Cirque Plus zet opnieuw sterk in op toegankelijkheid en inclusie, zodat iedereen kan genieten van hedendaags circus in een open en gastvrij omgeving.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Vrijdagmorgen iets over zevenen. En het morgennieuws van 7 uur, dat hebben we inmiddels ook alweer gehad van onze nieuwsdienst. Verder om het 30:30 aanwezig in deze VBRO-ontbijtshow. Net als weerman Geert Nasens natuurlijk met zijn weersinformatie voor vandaag vrijdag. En uiteraard ook al vooruitblik naar het op til zijnde weekend. Dat dan in het ochtend weer praatje dat je omstreeks 7:45 te horen krijgt in deze VBRO-ontbijtshow. Mijn naam is Frederik Thomas. Een heel goede morgen.

0: Hier bij de Radio Die Houdt van het Nederlandstalige Lied.
1: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt opnieuw een zomerse dag. Een klein filiaal van een hoge drukgebied ligt vlak in onze buurt en dat zorgt voor hoge temperaturen en veel zon. De temperatuur loopt op naar een graad of 23 aan de kust, rond 25, 26 graden landinwaarts. Veel zon daarbij, al zijn er zeker ook nog wel een paar wolken af en toe. Vooral landinwaarts krijgen we in de loop van de middag dan weer wat stapelwolkjes, maar conditioneel doet dat niet zoveel, dat stelt niet zoveel voor. De wind is ook grotendeels weggevallen, waait nog zwak uit een zuidwestelijke richting. Aan zee krijgen we in de loop van de middag wat zeebries. Doordat het zo warm wordt en rustig is, kan er wat zeebries opduiken, maar ook dat zal niet zo heel veel voorstellen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op de E17 in de buurt van Lokeren is er schade aan het wegdek na een ongeval. Iets voor 7 uur gisterenavond verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur na een klapband. De vrachtwagen belandde tegen de betonnen middenberm en vatte vuur. De brandstoftank scheurde en liet een oliespoor achter over de volledige breedte van de snelweg. En ook dat spoor vatte vuur. De chauffeur kon op tijd wegkomen en bleef ongedeerd. Door het ongeval en de schade blijft er wellicht nog een hele tijd hinder op de E17 in de richting van Antwerpen. De toegang tot voeding voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Maar zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen nog altijd wel met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de VN-voedselwaakhond, IPC. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het IPC wel merkelijk gedaald, zeker bij kinderen. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor raken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur en onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof. En Europeanen kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 12 ontwerpvoorstellen daarover onthuld waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Toen de eerste eurobiljetten zijn gelanceerd, begin 2002, is nog gekozen voor niet bestaande bruggen en ramen om discussie te vermijden. En in het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap van aanvaller Sikan, maar in het slot maakte de Zweden nog gelijk. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League bleef de stand 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Tcherkasy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Beide terugwedstrijden zijn volgende week donderdag. De dag begint zwaar bewolkt, maar daarna komt de zon erdoor. Het kan tot 26 graden worden. Ook morgen een zomerse dag met tegen de avond wolken en maximaal 28 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 04.

0: info@vbro.be.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Dit is VBRO.
4: VBRO.

De zomersingle van Lisa Louise, intussen ook alweer vele jaren aan de weg aan het timmeren. Was ze onlangs niet 10 jaar bezig? Ik dacht het wel, hè. Zon, zee, strand, haar liedje 2026 in de ontbijtshow.

Vandaag wordt het opnieuw zomers. Een klein filiaal van een hoogdrukgebied vormt zich in onze buurt en dat zorgt voor rustig weer met brede opklaringen. Temperaturen lopen daarbij op tot rond een graad of 25 landinwaarts en rond 23 graden aan de kust. Met weinig wind die uit de zuidwestelijke hoek komt. Omdat er weinig wind is, kan in de loop van de middag door de opwarming aan de kust dan wel wat zeebries opduiken. Veel zal dat niet zijn, maar daar kan de wind terug naar een noordelijke richting gaan. Vanavond en vannacht valt hij dan wel weer snel weer weg. Minimum temperaturen tegen de ochtend rond een graad of 13, met eventueel vorming van wat lokale nevel, maar niet meer dan dat. Morgen ook weer een mooie dag, veel zon, ook weer zo'n hoge temperatuur, maar later op de dag wel vorming van wat wolkenpartijen, waardoor dan de glans er wat vanaf gaat en dan trekt er zondag een storing door, maar dat is lang niet zeker dat die overal neerslag zal brengen. Er zal wel iets vallen hier en daar, dus het zou kunnen dat sommige plekken er weer van tussen vallen. En het is ook zo dat dat stelselmatig afgebouwd wordt naarmate het dichterbij komt. Dus we gaan moeten zien hoeveel daarvan overblijft. Vanaf zondag bouwt zich een nieuw hoogdrukgebied op. En dan krijgen we maandag en de dagen daarna ook weer mooie zomerdagen. Maandag nog wat overgangsdag, maar toch alweer dik 20 graden en meer. En vanaf dinsdag weer 25, snel oplopend richting de 30, waarbij diverse modellen zinspelen dat later in de tweede weekhelft ook weer eens een nieuwe hittegolf zich zou kunnen aandienen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Op de E17 in de buurt van Lokeren is er schade aan het wegdek na een ongeval. Iets voor 7 uur gisterenavond verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur na een klapband. De vrachtwagen belandde tegen de betonnen middenberm en vatte vuur. De brandstoftank scheurde en liet een oliespoor achter over de volledige breedte van de snelweg. En ook dat spoor vatte vuur. De chauffeur kon op tijd wegkomen en bleef ongedeerd. Door het ongeval en de schade blijft er wellicht nog een hele tijd hinder op de E17 in de richting van Antwerpen. De toegang tot voeding voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Maar zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen nog altijd wel met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de VN-voedselwaakhond, IPC. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het IPC wel merkelijk gedaald, zeker bij kinderen. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor raken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur en onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof. En Europeanen kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 12 ontwerpvoorstellen daarover onthuld waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Toen de eerste eurobiljetten zijn gelanceerd, begin 2002, is nog gekozen voor niet bestaande bruggen en ramen om discussie te vermijden. En in het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap van aanvaller Sikan, maar in het slot maakte de Zweden nog gelijk. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League bleef de stand 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Tcherkassy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Beide terugwedstrijden zijn volgende week donderdag. De dag begint zwaar bewolkt, maar daarna komt de zon erdoor. Het kan tot 26 graden worden. Ook morgen een zomerse dag met tegen de avond wolken en maximaal 28 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Twee jongeren van 20 en 19 jaar moeten zich verantwoorden voor de strafrechter nadat ze betrokken waren bij een ramkraak in Brugge. Enkele maanden eerder sloegen ze al toe in Mechelen, maar pas na de ramkraak in Brugge konden ze worden opgepakt. In Brugge duurde de inbraak amper 37 seconden voor €15.000 aan informatica materiaal werd buitgemaakt. Op camerabeelden waren 5 verdachten te zien, onder wie 2 jongeren die ook in Mechelen toesloegen. Voor de rechter werden de feiten toegegeven. Het parket vraagt 2 jaar cel en boetes tot €1.600. De verdediging vraagt uitstel, omdat 1 verdachte niet doorhad dat er werd ingebroken en de andere beseft dat hij zichzelf in de problemen heeft gewerkt. Het vonnis volgt volgende week woensdag. In Lissewegen heeft de Uitkerkenstraat, een populaire fietsroute door de Uitkerkse polders, een nieuwe asfaltlaag gekregen. Op 2 locaties werd het versleten wegdek volledig hersteld. De toplaag werd afgefreesd, vervangen door nieuw asfalt en waar nodig kreeg ook de fundering een opknapbeurt. Volgens schepen Frankie de Mon is dit essentieel voor comfort en verkeersveiligheid. Door tijdig onderhoud blijft de route in optimale staat en worden grotere ingrepen vermeden. De werken gebeuren in 2 fasen en kostte €45.000. Aannemer Persijn stond in voor de uitvoering. Het driedaagse muziekfeest Bruggefeest kan terugblikken op een wat wisselvallige editie. Op zondag en maandag, toen telkens cover- en tributebands op het podium stonden, kende het evenement een matige opkomst. De impact van de WK-finale op zondag speelde de organisatie parten. Maandag werd het iets beter met onder meer een coverband van ABBA op het podium. Dinsdag was de beste dag. Traditiegetrouw afgesloten met Brugge Zingt, de Brugse versie van het bekende Vlaanderen Zingt. In de Damse polders kan je deze zomer iets beleven wat nergens anders in België bestaat. Bij Meisterplan, het biologische akker- en tuinbouwbedrijf van Janne van der Rijssen en Maxime Vermette in Damme, staat een primeur klaar. Een bijenhut waar bezoekers kunnen overnachten boven een levende bijenkorf met zo'n 40.000 bijen. Geen steken, wel rust, zegt Janne. De trillingen van de bijen en de geur van bijenwas zouden zelfs een therapeutisch effect hebben. Een vorm van apitherapie die in Europa aan populariteit wint. Meisterplan breidt dit seizoen sowieso stevig uit. Het boerderijrestaurant is dagelijks open voor ontbijt, lunch en barbecue. Er is een nieuwe glamping-accommodatie en ook de rondleidingen en het packraften kregen een upgrade. Het maisdoolhof blijft het hart van het bedrijf en volgens Van der Rijssen is de maisgroei dit jaar de beste sinds de jaren 70. En tot slot nog een uittip. In Brugge staat dit weekend opnieuw Cirque Plus op het programma. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli verandert de tuin van het Groot Seminarie in een bruisend circusdecor. Het festival brengt 56 gratis voorstellingen van 18 gezelschappen uit 7 landen met een mix van acrobatie, humor, theater en ontmoeting. Publiek kan 3 dagen lang genieten in een unieke festivalsfeer met naast het dagprogramma ook een avondaanbod op het festivalterras. Collectief Maluné pakt uit met Tout va hyper bien, een warme participatieve voorstelling die eindigt in een groot feest. Op het terras staan gratis optredens gepland, de propere fanfare op vrijdag, een kleurrijk circusbal op zaterdag en de grote revue van Kelly en Dolly op zondag. Cirque Plus zet opnieuw sterk in op toegankelijkheid en inclusie, zodat iedereen kan genieten van hedendaag circus in een open en gastvrij je omgeving.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Nieuw van Fred.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

Het tweede deel van onze vrijdagse VBRO-ontbijtshow. Uiteraard helemaal in zomermodus, maar wel met onze VBRO-nieuwsdienst prominent aanwezig. Om het half uur in deze vrijdagse ontbijtshow, zoals je al kon horen, straks een volgende keer omstreeks 8:30 en dan ook nog met het 9-uur-journaal ter afronding van deze VBRO-ontbijtshow. Weerman Geert Nasens, van hem krijgen we uiteraard nog alles wat we willen weten over het weer. Kort en bondig nog voor 8:30 en dan straks bij het begin van de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow, omstreeks 9:15. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Van een hoge drukgebied ligt vlak in onze buurt en dat zorgt voor hoge temperaturen en veel zon. De temperatuur loopt op naar een graad of 23 aan de kust, rond 25, 26 graden landinwaarts. Veel zon daarbij, al zijn er zeker ook nog wel een paar wolken af en toe. Vooral landinwaarts krijgen we in de loop van de middag dan weer wat stapelwolkjes, maar conditioneel doet dat niet zoveel, dat stelt niet zoveel voor. De wind is ook grotendeels weggevallen, waait nog zwak uit een zuidwestelijke richting. Aan zee krijgen we in de loop van de middag wat zeebries. Doordat het zo warm wordt en rustig is, kan er wat zeebries opduiken. Maar ook dat zal niet zo heel veel voorstellen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultime. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu supersolden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus in de

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

0: Op de E17 in de buurt van Lokeren is er schade aan het wegdek na een ongeval. Iets voor 7 uur gisterenavond verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur na een klapband. De vrachtwagen belandde tegen de betonnen middenberm en vatte vuur. De brandstoftank scheurde en liet een oliespoor achter over de volledige breedte van de snelweg. En ook dat spoor vatte vuur. De chauffeur kon op tijd wegkomen en bleef ongedeerd. Door het ongeval en de schade blijft er wellicht nog een hele tijd hinder op de E17 in de richting van Antwerpen. De toegang tot voeding voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Maar zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen nog altijd wel met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de VN-voedselwaakhond, IPC. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het IPC wel merkelijk gedaald, zeker bij kinderen. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor raken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur en onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof. En Europeanen kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 12 ontwerpvoorstellen daarover onthuld waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Toen de eerste eurobiljetten zijn gelanceerd, begin 2002, is nog gekozen voor niet bestaande bruggen en ramen om discussie te vermijden. En in het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap van aanvaller Sikan, maar in het slot maakten de Zweden nog gelijk. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League bleef de stand 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Tcherkasy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Beide terugwedstrijden zijn volgende week donderdag. De dag begint zwaar bewolkt, maar daarna komt de zon erdoor. Het kan tot 26 graden worden. Ook morgen een zomerse dag met tegen de avond wolken en maximaal 28 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philip Dazen.

0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Dit is...

Nou, een mooie zomersingle heeft hij er in ieder geval mee te pakken. Houston, voormalige VBRO trotsplaat, Nooit meer zonder jou. Op vrijdagmorgen in onze VBRO ontbijtshow. En daarnet nog radiocollega Rudy Meins met zijn zomerplaat Sunny.

Vandaag wordt het opnieuw zomers. Een klein filiaal van een hoge drukgebied vormt zich in onze buurt en dat zorgt voor rustig weer met brede opklaringen. Temperaturen lopen daarbij op tot rond een graad of 25 landinwaarts en rond 23 graden aan de kust. Met weinig wind die uit de zuidwestelijke hoek komt. Omdat er weinig wind is, kan in de loop van de middag door de opwarming aan de kust dan wel wat zeebries opduiken. Veel zal dat niet zijn, maar daar kan de wind terug naar een noordelijke richting gaan. Vanavond en vannacht valt hij dan wel weer snel weer weg. Minimum temperaturen tegen de ochtend rond een graad of 13, met eventueel vorming van wat lokale nevel, maar niet meer dan dat. Morgen ook weer een mooie dag, veel zon, ook weer zo'n hoge temperatuur, maar later op de dag wel vorming van wat wolkenpartijen, waardoor dan de glans er wat vanaf gaat en dan trekt er zondag een storing door, maar dat is lang niet zeker dat die overal neerslag zal brengen. Er zal wel iets vallen hier en daar, dus het zou kunnen dat sommige plekken er weer van tussen vallen. En het is ook zo dat dat stelselmatig afgebouwd wordt naarmate het dichterbij komt. Dus we gaan moeten zien hoeveel daarvan overblijft. Vanaf zondag bouwt zich een nieuw hoge drukgebied op. En dan krijgen we maandag en de dagen daarna ook weer mooie zomerdagen. Maandag nog wat overgangsdag, maar toch alweer dik 20 graden en meer. En vanaf dinsdag weer 25, snel oplopend richting de 30, waarbij diverse modellen zinspelen dat later in de tweede weekhelft ook weer eens een nieuwe hittegolf zich zou kunnen aandienen.

0: Al die fantastische liedjes uit de Lage Landen en de onvergetelijke VBRO Classics ertussendoor. Af en toe maken we een keer een zijsprongetje. Naar 1973 gingen we naar ABBA, de Zweedse formatie. Toen nog eigenlijk bij het prille begin, want Waterloo en het Eurovisie Songfestival van 1974 moesten immers nog komen. De rest is geschiedenis uiteraard. Wij gaan naar 9 uur, naar het eindpunt van deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. We ronden af met een update van ons ochtendjournaal, zometeen met de VBRO Nieuwsdienst. Nog een prettige 24 juli.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De E17 is weer open ter hoogte van Beervelde in de richting van Antwerpen. De snelweg was 12 uur lang versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig knalde gisteren tegen de middenberm na een klapband en vloog in brand. Het wegdek liep daarbij schade op en die is nu hersteld. Sinds even voor 7 uur vanmorgen kan het verkeer er weer vlot door. De zoektocht naar de vermiste jongen van 15, Meo, en zijn vader Brian heeft al meer dan 20 tips opgeleverd. Dat meldt de cel vermiste personen. De twee verdwenen bijna een maand geleden in Onet in de provincie Namen. Kort daarna werd hun auto teruggevonden. De speurders gaan nu alle tips onderzoeken. In Marokko heeft een ongeval met een quad het leven gekost aan een meisje van 13 uit de regio Mechelen. De bestuurder verloor de controle en belandde van een rotswand in zee. Hij raakte zelf gewond. Het meisje overleed ter plaatse. De Marokkaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Spanje kondigt de noodtoestand af door de vele natuurbranden. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Al meer dan 10.000 mensen moesten daar hun woning verlaten. Frankrijk heeft dan weer Europese hulp gevraagd in de strijd tegen de natuurbranden daar. Volgens president Macron is er bijstand onderweg uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De zwaarste brand woedt ten westen van Bordeaux. Er zijn daar al duizenden hectare verwoest. Zo'n 20.000 mensen werden geëvacueerd. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder hen een baby van 3 maanden en 6 minderjarigen. Russische troepen vuurden 5 glijbommen af op de stad. Enkele wooncomplexen en een ziekenhuis liepen schade op. Oekraïne voerde dan weer een droneaanval uit in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Over de gevolgen daarvan is nog niet veel bekend. We nemen een grijze start. Na de middag breekt de zon door. We halen zo'n 26 graden. Ook morgen speelt de zon de hoofdrol. Het kwik kan dan oplopen tot 29 graden. Zondag krijgen we regen en daalt de temperatuur weer een beetje.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.

0: slenteren, sleur met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinst, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquane Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat, hè?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vindt.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Nieuw van Frik.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: freekvanrooij.com. Nieuws uit je regio.
1: Twee jongeren van 20 en 19 jaar moeten zich verantwoorden voor de strafrechter nadat ze betrokken waren bij een ramkraak in Brugge. Enkele maanden eerder sloegen ze al toe in Mechelen, maar pas na de ramkraak in Brugge konden ze worden opgepakt. In Brugge duurde de inbraak amper 37 seconden voor €15.000 aan informaticamateriaal werd buitgemaakt. Op camerabeelden waren 5 verdachten te zien, onder wie 2 jongeren die ook in Mechelen toesloegen. Voor de rechter werden de feiten toegepast. Het parquet vraagt 2 jaar cel en boetes tot €1.600. De verdediging vraagt uitstel, omdat 1 verdachte niet doorhad dat er werd ingebroken en de andere beseft dat hij zichzelf in de problemen heeft gewerkt. Het vonnis volgt volgende week woensdag. In Lissewegen heeft de Uitkerkenstraat, een populaire fietsroute door de Uitkerkse polders, een nieuwe asfaltlaag gekregen. Op 2 locaties werd het versleten wegdek volledig hersteld. De toplaag werd afgefreesd, vervangen door nieuw asfalt en waar nodig kreeg ook de fundering een opknapbeurt. Volgens schepen Frankie de Mon is dit essentieel voor comfort en verkeersveiligheid. Door tijdig onderhoud blijft de route in optimale staat en worden grotere ingrepen vermeden. De werken gebeuren in 2 fasen en kostte €45.000. Aannemer Persijn stond in voor de uitvoering. Het driedaagse muziekfeest Bruggefeest kan terugblikken op een wat wisselvallige editie. Op zondag en maandag, toen telkens cover en tribute bands op het podium stonden, kende het evenement een matige opkomst. De impact van de WK-finale op zondag speelde de organisatie parten. Maandag werd het iets beter met onder meer een coverband van ABBA op het podium. Dinsdag was de beste dag. Traditiegetrouw afgesloten met Brugge Zingt, de Brugse versie van het bekende Vlaanderen Zingt. In de Damse polders kan je deze zomer iets beleven wat nergens anders in België bestaat. Bij Meisterplan, het biologische akker- en tuinbouwbedrijf van Janne van der Rijssen en Maxime Vermette in Damme, staat een primeur klaar. Een bijenhut waar bezoekers kunnen overnachten boven een levende bijenkorf met zo'n 40.000 bijen. Geen steken, wel rust, zegt Janne. De trillingen van de bijen en de geur van bijenwas zouden zelfs een therapeutisch effect hebben. Een vorm van apitherapie die in Europa aan populariteit wint. Meisterplan breidt dit seizoen sowieso stevig uit. Het boerderijrestaurant is dagelijks open voor ontbijt, lunch en barbecue. Er is een nieuwe glamping-accommodatie en ook de rondleidingen en het packraften kregen een upgrade. Het maisdoolhof blijft het hart van het bedrijf en volgens Van der Rijssen is de maisgroei dit jaar de beste sinds de jaren 70. En tot slot nog een uittip. In Brugge staat dit weekend opnieuw Cirque Plus op het programma. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli verandert de tuin van het Groot Seminarie in een bruisend circusdecor. Het festival brengt 56 gratis voorstellingen van 18 gezelschappen uit 7 landen met een mix van acrobatie, humor, theater en ontmoeting. Publiek kan 3 dagen lang genieten in een unieke festivalsfeer met naast het dagprogramma ook een avondaanbod op het festivalterras. Collectief Maluné pakt uit met Tout va hyper bien, een warme participatieve voorstelling die eindigt in een groot feest. Op het terras staan gratis optredens gepland, de propere fanfare op vrijdag, een kleurrijk circusbal op zaterdag en de grote revue van Kelly en Dolly op zondag. Cirque Plus zet opnieuw sterk in op toegankelijkheid en inclusie, zodat iedereen kan genieten van hedendaag circus in een open en gastvrij je omgeving.
0: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe

0: VBRO Matiné Show in De Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in De Bolzak
1: 0471 82 52 62 050 78 83 33
0: of info@vbro.be.
2: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: De E17 is weer open ter hoogte van Beervelde in de richting van Antwerpen. De snelweg was 12 uur lang versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig knalde gisteren tegen de middenberm na een klapband en vloog in brand. Het wegdek liep daarbij schade op en die is nu hersteld. Sinds even voor 7 uur vanmorgen kan het verkeer er weer vlot door. De zoektocht naar de vermiste jongen van 15, Meo, en zijn vader Brian heeft al meer dan 20 tips opgeleverd. Dat meldt de cel vermiste personen. De twee verdwenen bijna een maand geleden in Onet in de provincie Namen. Kort daarna werd hun auto teruggevonden. De speurders gaan nu alle tips onderzoeken. In Marokko heeft een ongeval met een quad het leven gekost aan een meisje van 13 uit de regio Mechelen. De bestuurder verloor de controle en belandde van een rotswand in zee. Hij raakte zelf gewond. Het meisje overleed ter plaatse. De Marokkaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Spanje kondigt de noodtoestand af door de vele natuurbranden. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Al meer dan 10.000 mensen moesten daar hun woning verlaten. Frankrijk heeft dan weer Europese hulp gevraagd in de strijd tegen de natuurbranden daar. Volgens president Macron is er bijstand onderweg uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De zwaarste brand woedt ten westen van Bordeaux. Er zijn daar al duizenden hectare verwoest. Zo'n 20.000 mensen werden geëvacueerd. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder hen een baby van 3 maanden en 6 minderjarigen. Russische troepen vuurden 5 glijbommen af op de stad. Enkele wooncomplexen en een ziekenhuis liepen schade op. Oekraïne voerde dan weer een droneaanval uit in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Over de gevolgen daarvan is nog niet veel bekend. We nemen een grijze start. Na de middag breekt de zon door. We halen zo'n 26 graden. Ook morgen speelt de zon de hoofdrol. Het kwik kan dan oplopen tot 29 graden. Zondag krijgen we regen en daalt de temperatuur weer een beetje.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een hevige brand heeft gisteravond een loods van een paardenpension langs de Komenseweg in Zillebeke bij Ieper deels in de as gelegd. De rookpluim was van ver te zien. De brandweer was massaal ter plaatse. Vanmorgen vroeg om 5:40 werd nog een bi-alert uitgestuurd met de melding. De wind is gedraaid richting centrum. Rookhinder mogelijk. Ramen en deuren sluiten en ventilatie uitschakelen. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In Klokkenheist is gisteren namiddag rond 3:30 een 20-jarige fietser levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een personenauto. Volgens de eerste vaststellingen wou de fietser op het kruispunt van de Lippenslaan met het De Smitplein vermoedelijk links afslaan richting Lippenslaan. Tijdens dat manoeuvre werd hij aangereden door een auto die op de Lippenslaan reed. De 84-jarige bestuurder van die auto legde een negatieve ademtest af. En in Beernem is gisterochtend rond 9:30 een kleine personenauto volledig uitgebrand op de E40 in de richting van de kust. De bestuurder kon zijn wagen op de pechstrook parkeren en zijn gezin in veiligheid brengen. Daarna verwittigden ze de brandweer en moesten ze toekijken hoe hun wagen volledig vernield werd door de vlammen.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tsele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Eddie Goof

1, Honey D, Perry Zuidam. Kutkra B, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli. Niet te missen dus, de Tselekermis 2026 op zondag 2 augustus.

We moesten al heel wat jaartjes terug in de tijd naar 1974 voor deze opname van Frank Alwin. Ho, ho, Melanie. En Melanie zal ondertussen wel een bejaarde dame zijn. Kan niet anders, hè? Goedemorgen, welkom bij VBRO. Mijn naam is Eddie Govert en we zitten weer klaar voor onze laatste koffietijd van deze werkweek. We schrijven 24 juli vandaag. We gaan, ja, erin vliegen, hè? Stef Eckel die komt eraan. De klok die tikt maar door. Inderdaad, daar gaat hij.

De meest recente van Danny Fabri. En het moet mij toch een beetje van het hart. Ik denk met een beetje AI, artificiële intelligentie gemaakt. Maar zoveel mooier is zijn nieuwste. En het is mooi ook. Mieke van Wijk, dat is een beetje een rare naam, maar ze is onderweg naar jou. Luister maar.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij, Mike

0: ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt opnieuw een zomerse dag. Een klein filiaal van een hoge drukgebied ligt vlak in onze buurt en dat zorgt voor hoge temperaturen en veel zon. De temperatuur loopt op naar een graad of 23 aan de kust, rond 25, 26 graden landinwaarts. Veel zon daarbij, al zijn er zeker ook nog wel een paar wolken af en toe. Vooral landinwaarts krijgen we in de loop van de middag dan weer wat stapelwolkjes, maar conditioneel doet dat niet zoveel, dat stelt niet zoveel voor. De wind is ook grotendeels weggevallen, waait nog zwak uit een zuidwestelijke richting. Aan zee krijgen we in de loop van de middag wat zeebries. Doordat het zo warm wordt en rustig is, kan er wat zeebries opduiken, maar ook dat zal niet zo heel veel voorstellen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
5: Dit is VBRO.

Wat er daar allemaal in die zomernacht gebeurd is, dat kan alleen maar Marco de Hollander weten. En ik moet het niet weten. Iedereen zijn privé. Kijk, we zijn toe aan onze laatste keer Lachen is plezant. En zoals altijd op vrijdag lachen wij met de moppen van Willy Lastenauer.

Een dag, echt zo'n avond. Kent als u de twee Engelse nunnen aan mijn pennen hebt. Zegt die een Engelse nunne, do you speak English? Ik zeg, yes, sir. Ze wilden weten hoe lang dat duurde voor het toertje met de bootjes. Ik zeg, een half uur. Maar het kan 20 dagen ook duren, wij als er maar luttertjes aan boord zitten. Ze moet me niet meer klappen over de bootjes, ik kan er nooit meer op. Kan ik er oren gevoren. Het was nog met de wetten, met Maries. De kapitein van het statusbootje geweest van Endertje, als er nog geld was. Hij is nu kapitein van de Lange Omvoort geworden, van het een cafeetje naar het andere. Nee, we gingen gewoon voor te horen met de comtesse. Met de comtesse en de baronesse de Talon to de Kittenbottine. Adelaide. We zeggen er Jodelaïti tegen. We zitten in dat bootje. We komen aan het brugje, aan het Bleerstraatje. Ik zie door een plakketje hangen. Zeggen, tja, wat zou er dan mee knapstaan? Kraat hem een beetje. Kwam toch wel met mijn tatter tegen die brug zeker. In 1, 2, 3 had een tat op mijn kop, hele een duvet. In plaats van moeders mooiste worden, vaders lelijkste weer. Kloeven in die boot, de wetten brengen me bij. Hij zegt, wel, wat heb je gedaan? Ik zei, ik heb gekeken naar dat plakketje wat dat rep stond. Hij zei, hij had kunnen lezen. Ik zei, nee, het was toen het rep. Hij zei, hij moest je een kop intrekken. Ze hebben weer veel toeristen gehad in Brugge, verleden zomer. Hè? Ja, maar het was zelfs, dat zie je niet, met onder paraplu liepen of op strangen, dat was zelfs. Er is zelfs een bulldog en een ozenwind op Dolletoren geweest. Stonden dan zo met onder voorpoten op de kassings om naar beneden te kijken. Zegt een bulldog tegen de ozenwind, zou durven naar beneden springen? Zegt die ozenwind, ging niet weer. En toch het restje van mijn leven met zo'n mullelijk je moet er rondlopen, zeker. Nou, de commissaris moest een trengen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: De E17 is weer open ter hoogte van Beervelde in de richting van Antwerpen. De snelweg was 12 uur lang versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig knalde gisteren tegen de middenberm na een klapband en vloog in brand. Het wegdek liep daarbij schade op en die is nu hersteld. Sinds even voor 7 uur vanmorgen kan het verkeer er weer vlot door. De zoektocht naar de vermiste jongen van 15, Meo, en zijn vader Brian heeft al meer dan 20 tips opgeleverd. Dat meldt de cel vermiste personen. De twee verdwenen bijna een maand geleden in Onet in de provincie Namen. Kort daarna werd hun auto teruggevonden. De speurders gaan nu alle tips onderzoeken. In Marokko heeft een ongeval met een quad het leven gekost aan een meisje van 13 uit de regio Mechelen. De bestuurder verloor de controle en belandde van een rotswand in zee. Hij raakte zelf gewond. Het meisje overleed ter plaatse. De Marokkaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Spanje kondigt de noodtoestand af door de vele natuurbranden. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Al meer dan 10.000 mensen moesten daar hun woning verlaten. Frankrijk heeft dan weer Europese hulp gevraagd in de strijd tegen de natuurbranden daar. Volgens president Macron is er bijstand onderweg uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De zwaarste brand woedt ten westen van Bordeaux. Er zijn daar al duizenden hectare verwoest. Zo'n 20.000 mensen werden geëvacueerd. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder hen een baby van 3 maanden en 6 minderjarigen. Russische troepen vuurden 5 glijbommen af op de stad. Enkele wooncomplexen en een ziekenhuis liepen schade op. Oekraïne voerde dan weer een droneaanval uit in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Over de gevolgen daarvan is nog niet veel bekend. We nemen een grijze start. Na de middag breekt de zon door. We halen zo'n 26 graden. Ook morgen speelt de zon de hoofdrol. Het kwik kan dan oplopen tot 29 graden. Zondag krijgen we regen en daalt de temperatuur weer een beetje.
1: Na, na, na, na. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
2: Nieuw van Freek

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477.

We zijn alweer verzeild in het tweede gedeelte van onze koffietijd met twee goede opnames. Eentje van Phil Phillips en eentje van Lissa Lewis. En die zit helemaal aan zee, volgens mij toch. Zon, zee, strand, haar nieuwe single. Eddie Govert is mijn naam. Blij dat jullie naar VBRO luisteren, want we houden van onze luisteraars. En we zorgen voor goede muziek tussen de koffiebeurten door. Van Hasselt tot in Gent. Dat is Jan Smit met Marco Schuitmaker. Luister maar.

zaten weer op de Smartlab Tour natuurlijk met deze opname van Herman van Keken en Anneke van Keken. Ik denk zijn dochter of zijn vrouw, het zou kunnen, of familie toch wel. Boeketje Rode Rozen, een opname uit 71. We zijn toe aan de laatste Vlaamse artiest van de dag voor deze werkweek. En niet de minste vandaag. Misschien een van de populairste zangeressen uit de jaren 60, 70. En nog een stukje nadien. Ik heb het over Marva. En als je zegt Marva, ja, dan denk je altijd een beetje aan Blankenbergen. Want daar had ze haar winkel. En later zijn er ook de campings geweest, de Marva campings. Maar vooral van Marva herinner ik mij de massa singles die ze opnam en die altijd terechtkwamen in de hitparades. Ik zie ze nog staan in Canzonissima en als ze naar de camera keek, dan zag je die lichtjes in haar ogen schitteren. Daar heeft ze mijn ziel toch een beetje beroerd in der tijd. Marva is gestopt met haar carrière in de jaren 80 toen haar man overleed. Een zeer moedige beslissing, maar er is nog iets anders in het leven dan alleen maar zingen. Ik heb een liedje gesorteerd uit 1965. Helemaal in het begin van de carrière van Marva. Het liedje van de zee.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
4: De E17 is weer open ter hoogte van Beervelde in de richting van Antwerpen. De snelweg was 12 uur lang versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig knalde gisteren tegen de middenberm na een klapband en vloog in brand. Het wegdek liep daarbij schade op en die is nu hersteld. Sinds even voor 7 uur vanmorgen kan het verkeer er weer vlot door. De zoektocht naar de vermiste jongen van 15, Meo, en zijn vader Brian heeft al meer dan 20 tips opgeleverd. Dat meldt de cel vermiste personen. De twee verdwenen bijna een maand geleden in Onet in de provincie Namen. Kort daarna werd hun auto teruggevonden. De speurders gaan nu alle tips onderzoeken. In Marokko heeft een ongeval met een quad het leven gekost aan een meisje van 13 uit de regio Mechelen. De bestuurder verloor de controle en belandde van een rotswand in zee. Hij raakte zelf gewond. Het meisje overleed ter plaatse. De Marokkaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Spanje kondigt de noodtoestand af door de vele natuurbranden. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Al meer dan 10.000 mensen moesten daar hun woning verlaten. Frankrijk heeft dan weer Europese hulp gevraagd in de strijd tegen de natuurbranden daar. Volgens president Macron is er bijstand onderweg uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De zwaarste brand woedt ten westen van Bordeaux. Er zijn daar al duizenden hectare verwoest. Zo'n 20.000 mensen werden geëvacueerd. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder hen een baby van 3 maanden en 6 minderjarigen. Russische troepen vuurden 5 glijbommen af op de stad. Enkele wooncomplexen en een ziekenhuis liepen schade op. Oekraïne voerde dan weer een droneaanval uit in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Over de gevolgen daarvan is nog niet veel bekend. We nemen een grijze start. Na de middag breekt de zon door. We halen zo'n 26 graden. Ook morgen speelt de zon de hoofdrol. Het kwik kan dan oplopen tot 29 graden. Zondag krijgen we regen en daalt de temperatuur weer een beetje.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt varieerd.

0: zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of organisatie.

Elke week kiezen we een trotsplaat hier bij de VBRO. En voor deze week viel de keuze op Christophe met zijn nieuwste Ik geloof nog in mijn dromen. En iemand die nog altijd verder blijft zingen en niet opgeeft, dat is Salim Segers. Heeft ondertussen een carrière van, ja, om u tegen te zeggen, hè. Tijd voor een feestje, dat heeft hij nog.

Ja, dat is een katje om niet zonder handschoenen aan te pakken, hè. Sinneke, ik doe wat ik wil. Allee, proficiat, hè. En daarmee zitten we helemaal op het einde van onze koffietijd van vandaag 24 juli. En straks is het weer de beurt aan onze collega, onze confrater Rudy Meins met zijn zomergroetjes. Die hoor je na 12 uur. Mij hoor je terug zondag in de namiddag tussen 1 en 4 voor achterinvolgens voor een accordeondeuntje en goud van eigen bodem. Met pareltjes die je zelden of nooit meer hoort op de radio van onze Vlaamse artiesten. Ik wens je nog een fijn uiteinde van deze week, prettig weekend en graag tot de volgende keer. Bye bye.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen door natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog branden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Volgens lokale autoriteiten zijn daar al meer dan 23.000 mensen in veiligheid gebracht. Het vuur bedreigt ook Cap Ferret, waar mensen per boot worden geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren nieuwe invoerheffingen in op producten uit 60 landen. Officieel omdat die te weinig doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico. Maar ook om bepaalde goederen uit de EU. De vorige heffingen van president Trump voor de EU liepen vandaag af en worden vervangen door een tarief van 10% in lijn met eerdere afspraken. Daardoor wordt de export van veel Europese producten naar de VS niet duurder. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergeschoten, onder meer boven de Krim. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Brokstukken zouden zijn neergekomen op gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Volgens Moskou zijn er geen slachtoffers. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog formeel goedkeuren. Volgens HLN krijgt Van Bommel een staf met Boudewijn Zende, Maarten Martens, Reinie Robbemond en videoanalist Alex Abresch. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp en is al een tijdje topkandidaat om bondscoach te worden. De zon breekt verder door en het kan tot 26 graden worden vandaag. Morgen eerst zon, later wolken en tot 28 graden. Zondag gaat het regenen. Het is dan maximaal 23 graden.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus in

0: in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer

Het is een eind geleden dat we nog eens nieuw werk kregen van deze gasten uit Nederland, helemaal Hollands. Vaker op bezoek geweest ook bij VWRO. Dit was een nieuwe single, Titanic.

0: maakt.
1: Ja, we zitten ondertussen al op dag 24 van deze maand. Beste middens, goedemiddag en welkom bij ons. Dit is VBRO met de zomergroetjes. Laatste aflevering alweer voor deze week met vandaag onze gasten Wendy van Wanten. Ze komt vertellen over Ik zie je graag. Dat ziet er dus goed uit. En Eddy Govert is ondertussen goed gezwind naar huis. Dankjewel Eddy voor koffietijd. Graag tot maandag.
2: Zomergroetjes, van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.
1: En hier is Frans Bauer.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Krijgen vanmiddag te maken met een zonnig weerbeeld. Er zijn landinwaarts wel wat kleinere stapelwolken, maar dat stelt niet zo heel veel voor. De temperaturen lopen daarbij op tot rond een graad of 23 aan zee en rond 5, 26 graden dieper landinwaarts. Veel zon, paar stapelwolkjes erbij en een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan in de loop van de middag wat zeebries opduiken, maar zo heel sterk zal die zeebries niet worden. Die blijft eigenlijk wel vrij rustig. Naar de avond toe verdwijnt die dan ook weer grotendeels en het wordt een rustige zomeravond, gevolgd door een rustige zomernacht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Dit nummer doet me een beetje denken aan de muziek van Shana uit de jaren 90. En daar was en is niks mis mee natuurlijk. Glenn Robbins met zijn nieuwe single. In deze zomergroetjes en de zomermelodie. We blijven zomeren. Ook met onkel Erik.
1: Ja, hallo iedereen. Het is onkel Erik hier. Ja.
2: En Rita.
1: Ja, Rita is er ook bij vandaag. Ik heb zo'n telefoontje gekregen uit Oostende van Zadela Valleza. Dat deed best zo ongelooflijk natuurlijk. Hè. Wat zit hier? Zegt, ik zei dat de lak daartoes. En doen we er hier vakantie natuurlijk. Hè. 2 maanden zitten we hier. Kom er gewoon door eens weer, zegt hij. Wat mijn beste jinder. Maar ik zei, kijk, je hoort me toch op de radio alle dagen. Hè. Allee, we zitten van deuren. Hè. Nou, prettige dag. Hè.
2: Nou, prettige dag.
1: Ook van Rita.
3: Zomergroetjes. Van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er de Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo de Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van de Tsele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis op

0: in Honey D per i Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, die zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Tweede Kermis 2026 op zondag 2 augustus.
2: In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen door natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog branden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Volgens lokale autoriteiten zijn daar al meer dan 23.000 mensen in veiligheid gebracht. Het vuur bedreigt ook Cap Ferret, waar mensen per boot worden geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren nieuwe invoerheffingen in op producten uit 60 landen. Officieel omdat die te weinig doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico. Maar ook om bepaalde goederen uit de EU. De vorige heffingen van president Trump voor de EU liepen vandaag af en worden vervangen door een tarief van 10% in lijn met eerdere afspraken. Daardoor wordt de export van veel Europese producten naar de VS niet duurder. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergeschoten, onder meer boven de Krim. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Brokstukken zouden zijn neergekomen op gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Volgens Moskou zijn er geen slachtoffers. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog formeel goedkeuren. Volgens HLN krijgt Van Bommel een staf met Boudewijn Zende, Maarten Martens, Reinier Robbemond en videoanalist Alex Abresch. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp en is al een tijdje topkandidaat om bondscoach te worden. De zon breekt verder door en het kan tot 26 graden worden vandaag. Morgen eerst zon, later wolken en tot 28 graden. Zondag gaat het regenen. Het is dan maximaal 23 graden.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er

0: De warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Dit is VBRO.
4: VBRO. Zomergroetjes. Alleen maar zonnige muziek.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu. Met Rudy Meins.
1: Wat ze heel graag deed en nog wel eens doet, dat is de mannen gek maken als ze op het podium staat. Met haar liedjes en haar, ja, haar charme. Ik zie je graag. Dan heb ik het over Wendy van Wanten, die vandaag vertelt over een van haar liedjes.
2: Ah wel, dankjewel. Dat is heel lief van je.
3: Ja, maar we zien jou ook graag natuurlijk.
2: Ja, dat is ja, duidelijk. Ja. Maar nee, maar ik jullie ook. Ik zie je graag is een van mijn beginliedjes, ook weliswaar nog op plaat. Met een
3: vinyl,
2: gaatje, ja. Een vinyl. Ja, die heb ik zeker en vast nog liggen. Het was een heel mooi hoesje. Mm-hmm. Zo met geel en oranje. Maar wat kan ik er allemaal bij vertellen? Wel, het is zo dat ik in die periode dat ik dat opnam, meegedaan heb aan het Eurovisie Songfestival, de voorselecties.
3: Ja, allee, Eurosong.
2: Het Eurosong. Mm-hmm. Daar hebben we dan een tweetal nummers voor uitgenomen. Waaronder Ik zie je graag en waaronder Zonder verklaring.
3: Oh ja.
2: Dus dat was een grote keuze om tussen die twee nummers.
3: Je kon ook niet kiezen.
2: Ik kon niet kiezen, maar dat was mijn vorig verhaal. Ja. Dus ik moest kiezen tussen Ik zie je graag en Zonder verklaring. Dan is het ja, misschien tot spijt Zonder verklaring geworden. In overleg met de producer en allemaal ook. Omdat ik dan toch niet gekozen ben geweest. Ik was wel naar de finale. Dus ja. Van,
3: welk jaar spreken we dan?
2: Ik denk dat het was het jaar van Iemand als jij.
3: Even denken, dat moet 94 zijn geweest.
2: Ja, ja. Zoiets. Ja. Ja. Dus toen stond ik daar met Zonder verklaring. Maar had ik misschien toch wel beter gekozen voor Ik zie je graag.
3: Ja.
2: Achteraf is het altijd. Hè? Ja. Ik had beter die keuze gemaakt. Want ja, veel mensen zeggen dat dat een heel mooi liedje was. Ik herinner me nog, zelfs Luc Appermond vond mij dat nummer als ik dan bracht bij de zomeraperitieven destijds. Mm-hmm. Ik zie graag. Het is ook een blijver en een boodschap die simpel is, maar die van alle tijden is.
3: Ja. Live zingen op televisie, zoals dan Eurosong was, wel spannend, hè?
2: Ja, heel spannend. Maar ik doe dat wel graag. Ja. Ik heb die adrenaline heel graag. Ik vind dat een uitdaging. Alles live. Dan kan je mij voor roepen. En zeker met dit liedje, Ik zie je graag. Dan ga je echt uitschreeuwen hoe graag je iemand ziet.
3: Ja, maar je zingt het ook zo overtuigend, hè?
2: Dankjewel, maar dat was ook de bedoeling.
3: Ja.
2: Dat komt van heel diep. En die melodie en de woorden zijn juist gekozen, vind ik. Dat is een nummer waar ik nog altijd achter sta.
3: Ja. Zou je nog meedoen aan Eurosong? Moest het te herdoen zijn?
2: Ja, ik heb een paar keer meegedaan aan die voorselecties. Mm-hmm. Destijds was het dan Sergio die is mogen gaan met zijn zuster.
3: Mm-hmm.
2: Ja, dat is altijd een droom geweest van mij, van kleins af aan. Ik keek daar altijd naartoe. Mm-hmm. Dat weet je, van toen ik 4 jaar was met Yola Cinquetti. Nonoleta, nonoleta. Dus dat heeft mij toch wel gegrepen om zelf die weg op te gaan. Maar ja, de tijden zijn veranderd. En ik ben ook veranderd.
3: Ja,
2: en ik ben wat rijper geworden. Maar zeg nooit nooit. Wie weet. Maar we zullen wel zien. Ik heb momenteel mijn handjes vol met veel andere dingen. Maar niettemin wil ik veranderen.

Omdat er weinig wind is, kan in de loop van de middag door de opwarming aan de kust dan wel wat zeebries opduiken. Veel zal dat niet zijn, maar daar kan de wind terug naar een noordelijke richting gaan. Vanavond en vannacht valt hij dan wel weer snel weer weg. Minimum temperaturen tegen de ochtend rond een graad of 13, met eventueel vorming van wat lokale nevel, maar niet meer dan dat. Morgen ook weer een mooie dag, veel zon, ook weer zo'n hoge temperatuur, maar later op de dag wel vorming van wat wolkenpartijen, waardoor dan de glans er wat vanaf gaat en dan trekt er zondag een storing door, maar dat is lang niet zeker dat die overal neerslag zal brengen. Er zal wel iets vallen hier en daar. Dus het zou kunnen dat sommige plekken er weer van tussen vallen. En het is ook zo dat dat stelselmatig afgebouwd wordt naarmate het dichterbij komt. Dus we gaan moeten zien hoeveel daarvan overblijft. Vanaf zondag bouwt zich een nieuw hoogdrukgebied op. En dan krijgen we maandag en de dagen daarna ook weer mooie zomerdagen. Maandag nog wat overgangsdag, maar toch alweer dik 20 graden en meer. En vanaf dinsdag weer 25, snel oplopend richting de 30, waarbij diverse modellen zinspelen dat later in de tweede weekhelft ook weer eens een nieuwe hittegolf zich zou kunnen aandienen.

0: Wat een schitterende stem had deze man. En wat een bereik ook. Ik denk 2,5 octaaf zo ongeveer. Demis Roussos met My Reason of Muzieke uit 1972. Het jaar waaruit ook heel wat hits kwamen. Goed, de hits van toen en van vandaag draaien we volgende week terug. Over de middag tussen 12 en 1 in Zomergroetjes. En ik ben er zondag graag terug tussen 8 en 10 uur voor de hits uit Vlaanderen en Nederland. De hits van toen wel te verstaan. Ik wens je een fijn weekend.
1: Zomergroetjes. Van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1. La

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen door natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog branden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Volgens lokale autoriteiten zijn daar al meer dan 23.000 mensen in veiligheid gebracht. Het vuur bedreigt ook Cap Ferret, waar mensen per boot worden geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren nieuwe invoerheffingen in op producten uit 60 landen. Officieel omdat die te weinig doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico. Maar ook om bepaalde goederen uit de EU. De vorige heffingen van president Trump voor de EU liepen vandaag af en worden vervangen door een tarief van 10% in lijn met eerdere afspraken. Daardoor wordt de export van veel Europese producten naar de VS niet duurder. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergeschoten, onder meer boven de Krim. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Brokstukken zouden zijn neergekomen op gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Volgens Moskou zijn er geen slachtoffers. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog formeel goedkeuren. Volgens HLN krijgt Van Bommel een staf met Boudewijn Zende, Maarten Martens, Reinie Robbemond en videoanalist Alex Abresch. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp en is al een tijdje topkandidaat om bondscoach te worden. De zon breekt verder door en het kan tot 26 graden worden vandaag. Morgen eerst zon, later wolken en tot 28 graden. Zondag gaat het regenen. Het is dan maximaal 23 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philippe Dazen.
3: Ik geef

vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit is de nieuwe single van Feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of orkest.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

0: matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak
1: 0471 82 52 62 050 78 83 33
0: of info@vbro.be.
2: In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen door natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog branden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Volgens lokale autoriteiten zijn daar al meer dan 23.000 mensen in veiligheid gebracht. Het vuur bedreigt ook Cap Ferret, waar mensen per boot worden geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren nieuwe invoerheffingen in op producten uit 60 landen. Officieel omdat die te weinig doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico. Maar ook om bepaalde goederen uit de EU. De vorige heffingen van president Trump voor de EU liepen vandaag af en worden vervangen door een tarief van 10% in lijn met eerdere afspraken. Daardoor wordt de export van veel Europese producten naar de VS niet duurder. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergeschoten, onder meer boven de Krim. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Brokstukken zouden zijn neergekomen

0: opgebouwen van een groot Russisch bedrijf. Volgens Moskou zijn er geen slachtoffers. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog formeel goedkeuren. Volgens HLN krijgt Van Bommel een staf met Boudewijn Zende, Maarten Martens, Reinie Robbemond en videoanalist Alex Abresch. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp en is al een tijdje topkandidaat om bondscoach te worden. De zon breekt verder door en het kan tot 26 graden worden vandaag. Morgen eerst zon, later wolken en tot 28 graden. Zondag gaat het regenen. Het is dan maximaal 23 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste cousin.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
6: Dit is

Omdat er weinig wind is, kan in de loop van de middag door de opwarming aan de kust dan wel wat zeebries opduiken. Veel zal dat niet zijn, maar daar kan de wind terug naar een noordelijke richting gaan. Vanavond en vannacht valt hij dan wel weer snel weer weg. Minimum temperaturen tegen de ochtend rond een graad of 13, met eventueel vorming van wat lokale nevel, maar niet meer dan dat. Morgen ook weer een mooie dag, veel zon, ook weer zo'n hoge temperatuur, maar later op de dag wel vorming van wat wolkenpartijen, waardoor dan de glans er wat vanaf gaat. En dan trekt er zondag een storing door, maar dat is lang niet zeker dat die overal neerslag zal brengen. Er zal wel iets vallen hier en daar, dus het zou kunnen dat sommige plekken er weer van tussen vallen. En het is ook zo dat dat stelselmatig afgebouwd wordt naarmate het dichterbij komt. Dus we gaan moeten zien hoeveel daarvan overblijft. Vanaf zondag bouwt zich een nieuw hoogdrukgebied op. En dan krijgen we maandag en de dagen daarna ook weer mooie zomerdagen. Maandag nog wat overgangsdag, maar toch alweer dik 20 graden en meer. En vanaf dinsdag weer 25. Snel oplopend richting de 30, waarbij diverse modellen zin spelen dat later in de tweede weekhelft ook weer eens een nieuwe hittegolf zich zou kunnen aantrekken.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen door natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog branden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Volgens lokale autoriteiten zijn daar al meer dan 23.000 mensen in veiligheid gebracht. Het vuur bedreigt ook Cap Ferret, waar mensen per boot worden geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren nieuwe invoerheffingen in op producten uit 60 landen. Officieel omdat die te weinig doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico. Maar ook om bepaalde goederen uit de EU. De vorige heffingen van president Trump voor de EU liepen vandaag af en worden vervangen door een tarief van 10% in lijn met eerdere afspraken. Daardoor wordt de export van veel Europese producten naar de VS niet duurder. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergeschoten, onder meer boven de Krim. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Brokstukken zouden zijn neergekomen op gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Volgens Moskou zijn er geen slachtoffers. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog formeel goedkeuren. Volgens HLN krijgt Van Bommel een staf met Boudewijn Zende, Maarten Martens, Reinie Robbemond en videoanalist Alex Abresch. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp en is al een tijdje topkandidaat om bondscoach te worden. De zon breekt verder door en het kan tot 26 graden worden vandaag. Morgen eerst zon, later wolken en tot 28 graden. Zondag gaat het regenen. Het is dan maximaal 23 graden.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus in de

The Strangers Tribute Show. Een unieke show van viertakt met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico.

0: Alles in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info

0: Îmi place, met îmi place, met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, met îmi place,
2: muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, met îmi place,
2: verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, met îmi place,
2: bij VBRO.
3: Hallo allemaal, ik ben Nico de Klerk en naast mij zit
4: Eddy Govert.
3: En wij durven beide wel eens genieten van iets lekkers.
4: Absoluut, wij zijn levensgenieters.
3: Ja, je kunt dat ook zien in ons postuur natuurlijk.
4: Jawel, jawel, slanke jongens natuurlijk. Hè.
3: Of iets minder slank.
4: Ja, maar minder slank kan ook mooi zijn. Hè?
3: Ja, tuurlijk, het hoeft niet allemaal graan te
4: maken. Serieus blijven.
3: Ja, ja, tuurlijk. Nu, ik lust wel een lekker biertje.
4: Ja, dat weet ik. Ik ook, maar eentje.
3: Ik twee.
4: Dat weet ik. En liefst twee verschillende.
3: Ja, ja, ja, tuurlijk.
4: Ja, zo ben je.
3: Er zijn ook rare mensen die niet graag bier lusten.
4: Ja, misschien wel een wijntje of zo.
3: Nee.
4: Ik weet er niks van.
3: Ik weet dat jij graag wijn lust ook.
4: Ja, ik ben een wijndrinker.
3: Ja, dus je drinkt één biertje en zeven glazen wijn. Ja, snap ik.
4: Overdrijf maar, overdrijf
3: maar. Of acht, ja, het steekt niet zo
4: nauw. Jawel.
3: Maar er zijn mensen die liever karnemelk drinken.
4: Ja, dat zie je er zo meug, hè.
3: Wacht, karnemelk in plaats van bier. Zie je die keuze naast je staan, zo?
4: Ik zie wel het glas staan en ik weet wat ik zou pakken. Maar het zal zeker niet karnemelk zijn.
3: Alice en Ben in 1975, die vonden dat wel.
4: Ja, luister, ik heb iemand gekend die elke dag zijn glaasje karnemelk dronk. Omdat hij niet dement wou worden.
3: En heeft het gewerkt?
4: En, het heeft gewerkt, want die is bijna 100 jaar geworden. En op een, nog een redelijk goede manier feitelijk.
3: Dus daar gaan we voor.
4: Dus karnemelk forever.
3: Oké, maar dan wil ik wel bier plus karnemelk. Maar niet samengegoten, hè?
4: Ah ja, ja. Oh, ja, want de combinatie is niet zo lekker, hè, Nico?
3: Dat lijkt me niet aangenaam.
4: Nee, nee. Maar het liedje wel, hè?
5: Voordat u een borrel gaat schenken, luistert u even naar mijn welgemeende raad.

0: slenteren, sleur met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Het is gewoon maar in. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze is in de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hé?
1: Voorzichtig op de baan, hé, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Eddie Govert.

0: 1, Honey D, Perry Zuidam. Tutkra B, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Telekermis 2026, op zondag 2 augustus.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Krijgen vanmiddag te maken met een zonnig weerbeeld. Er zijn landinwaarts wel wat kleinere stapelwolken, maar dat stelt niet zo heel veel voor. De temperaturen lopen daarbij op tot rond een graad of 23 aan zee en rond 5, 26 graden dieper landinwaarts. Veel zon, paar stapelwolkjes erbij en een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan in de loop van de middag wat zeebries opduiken, maar zo heel sterk zal die zeebries niet worden. Die blijft eigenlijk wel vrij rustig. Naar de avond toe verdwijnt die dan ook weer grotendeels en het wordt een rustige zomeravond, gevolgd door een rustige zomernacht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philip Dazen.

0: Adelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Dit is

vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Silt.

0: Een chique idee, want dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen
6: van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van

voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij, Mike.

0: Dit eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Krijgen vanmiddag te maken met een zonnig weerbeeld. Er zijn landinwaarts wel wat kleinere stapelwolken, maar dat stelt niet zo heel veel voor. De temperaturen lopen daarbij op tot rond een graad of 23 aan zee en rond 5, 26 graden dieper landinwaarts. Veel zon, een paar stapelwolkjes erbij en een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan in de loop van de middag wat zeebries opduiken, maar zo heel sterk zal die zeebries niet worden. Die blijft eigenlijk wel vrij rustig. Naar de avond toe verdwijnt die dan ook weer grotendeels en het wordt een rustige zomeravond, gevolgd door een rustige zomernacht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of voor

de VBRO trotsplaat af is volgende zondagavond, maandagmorgen vroeg, ja, dan komt er uiteraard nog heel veel voor hem. Het beste moet eigenlijk nog komen deze zomer voor Christophe, want dan hoor je hem natuurlijk ook nog heel vaak voorbij komen met zijn nieuwe single naar aanleiding van zijn 50ste verjaardag. Deze week dus de

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

collega glitterjas ligt reeds te slapen op zijn bas. Op de vloer verschijnt een dame, net iets ouder als mijn grootje. Of ze vliegen staat te vangen, vreemd te spelen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

In Jette is een kind gewond geraakt nadat het aangereden werd door een tram. Het slachtoffer belandde gelukkig niet onder de tram, maar werd opzij geslingerd. De feiten speelden zich gisteravond af aan een halte. Het kind is naar het ziekenhuis overgebracht en zijn toestand is stabiel. De trambestuurder was in shock en moest ook even naar het ziekenhuis. In het onderzoek naar de steekpartij van maandagochtend op de Gentse feesten is een opsporingsbericht met foto's verspreid. De federale politie zoekt twee verdachten. Bij de aanval raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Mogelijk is er een link met een vechtpartij de dag ervoor. De politie onderzoekt die piste nog. Al maar meer sollicitanten willen dat hun toekomstige loon vermeld staat in de vacature. Uit een bevraging van Acerta blijkt dat 3/4 van de werkzoekenden dit belangrijk vindt. 1 op de 5 reageert zelfs niet op vacatures zonder loonindicatie. Volgens nieuwe Europese regels moeten werkgevers op zijn minst een beginloon vermelden. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een marinebasis van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen. Niemand raakte gewond. De Revolutionaire Garde geldt als een van de machtigste militaire organisaties in Iran. Ze valt rechtstreeks onder het bevel van de hoogste geestelijke leider. De spanningen tussen Washington en Teheran lopen intussen verder op. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van de Duitse ploeg. Zijn voorganger moest vertrekken na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Klopp blijft aan boord tot en met het WK van 2030. Het is de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Het is vrij zonnig bij maxima van 21 tot 26 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. We halen dan maxima tot 28 graden. Zondag trekt eerst een vrij actieve regenzone over ons land. Daarna mogen we zowel opklaringen als buien verwachten. Maxima dan rond 23 graden.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.

0: Helemaal Holland met Titanic. En zo duiken we alvast in een nieuwe avondspits hier bij VBRO. Een nieuwe VBRO, welkom thuis tussen je oren tussen nu en 6 uur. En dat op deze vrijdag de 24e van juli. Dus laat ons maar zeer gezellig en fijn met het Nederlandstalige lied het weekend gaan openen. Welkom bij VBRO.
1: Het klikte meteen, is het niet. En nu zijn we al zoveel jaren samen. Is het niet enig? Alleen maar jij

zou ik van iedereen een drankje moeten nemen die mij bedonderd heeft of mij een sukkel vond. Nou, dan stond ik lang en breed al niet meer op mijn benen. Dan lag ik uitgeteld, verslagen op de...

0: Goed gezind en met het fijne Nederlandstalige lied De Avondspits door. Dat doe je hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. In deze Welkom Thuis, nu op richting 16:30. En dat doen we met muziek uit onze snelle 10. Vandaag is dat met Aurélie en Vuurtoren.
1: De snelle 10. Vlaanderens rapste en knie.

0: laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanavond en vannacht is het rustig weer. De temperaturen zakken geleidelijk aan tot rond een 13 graden tegen de ochtend met brede opklaringen. Hier en daar een beetje bewolking of vorming van wat nevel, maar veel zal dat niet zijn. Het wordt rustig en het blijft sowieso ook uiteraard droog. Dus alles staat weer in de startblokken om er morgen weer een mooie zomerdag van te maken met ongeveer dezelfde maxima als we vandaag noteerden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
7: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Avenir.
1: Wij luisteren Nederlandstalig en daar zijn we o zo trots op hier bij VBRO. En dat bewijzen we ook met de volgende single. Deze Sascha Rosen en Davy Gillis met Je leeft maar één keer.

In de zomer heb je ook al die ene zomerplaat na een andere. Al die Zuiderse klankjes in het Nederlandstalige lied. Ik vind het eigenlijk wel fijn. En dat reed ook deze Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. Voor nu op richting 5 uur hier bij VBRO betekent dat zometeen een update door onze nieuwsdienst. En dan ben ik er zometeen wel terug met het tweede deel van deze vrijdagse Welkom Thuis.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Jette is een kind gewond geraakt nadat het aangereden werd door een tram. Het slachtoffer belandde gelukkig niet onder de tram, maar werd opzij geslingerd. De feiten speelden zich gisteravond af aan een halte. Het kind is naar het ziekenhuis overgebracht en zijn toestand is stabiel. De trambestuurder was in shock en moest ook even naar het ziekenhuis. In het onderzoek naar de steekpartij van maandagochtend op de Gentse feesten is een opsporingsbericht met foto's verspreid. De federale politie zoekt twee verdachten. Bij de aanval raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Mogelijk is er een link met een vechtpartij de dag ervoor. De politie onderzoekt die piste nog. Al maar meer sollicitanten willen dat hun toekomstige loon vermeld staat in de vacature. Uit een bevraging van Acerta blijkt dat 3/4 van de werkzoekenden dit belangrijk vindt. 1 op de 5 reageert zelfs niet op vacatures zonder loonindicatie. Volgens nieuwe Europese regels moeten werkgevers op zijn minst een beginloon vermelden. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een marinebasis van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen. Niemand raakte gewond. De Revolutionaire Garde geldt als een van de machtigste militaire organisaties in Iran. Ze valt rechtstreeks onder het bevel van de hoogste geestelijke leider. De spanningen tussen Washington en Teheran lopen intussen verder op. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van de Duitse ploeg. Zijn voorganger moest vertrekken na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Klopp blijft aan boord tot en met het WK van 2030. Het is de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Het is vrij zonnig bij maxima van 21 tot 26 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. We halen dan maxima tot 28 graden. Zondag trekt eerst een vrij actieve regenzone over ons land. Daarna mogen we zowel opklaringen als buien verwachten. Maxima dan rond 23 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge viert het familiebedrijf Rijmaran in Monnikenwerve zijn 50-jarig bestaan. Wat in 1976 begon als een kleine caravanzaak in het Waggelwater, groeide uit tot een vaste waarde voor kampeerders in heel West-Vlaanderen. Onder impuls van eigenaar Henk Verdonk, die de zaak in 2004 overnam, evolueerde Rijmaran naar een breed aanbod motorhomes en caravans van sterke merken, zoals Pilot, Winesberg, LMC, Cape, Knaus en Sterkeman. In 2007 verhuisde het bedrijf naar een ruime site op de Blauwe Toren met showroom, werkplaats en service. Vandaag begeleidt Rijmaran klanten met gericht advies, een voorraad van zo'n 100 modellen en een technisch team dat accessoires en elektrische aanpassingen uitvoert. Sinds 2019 staat ook zoon Emile Verdonk mee aan het roer, wat voor een nieuwe dynamiek zorgt. De vraag naar motorhomes blijft stijgen. Kamperen staat voor vrijheid, flexibiliteit en samen nieuwe plekken ontdekken. Op de sportsites Gulden Kamer en Koude Keuken in Brugge staan vanaf deze zomer 2 Urban Cubbies. Slimme, modulaire lokkers met gratis sport- en spelmateriaal. Wie wil sporten kan via een QR-code eenvoudig materiaal ontlenen en het nagebruik terugplaatsen. Schepen van sport Olivier Strubbe zegt dat Brugge zo meer inwoners aan het bewegen wil krijgen. Ook wie niet aangesloten is bij een club. De Cubbies zijn duurzaam, werken op zonne-energie en sluiten aan bij de infrastructuur in de sportparken, van voetbal en basket tot het discogolfparcours in Koude Keuken. Er is ook materiaal voor de open ruimte, zoals cup en de volley smash court, een urban variant van volleybal. Brugge verankert de samenwerking met Cubby tot 2031 na een succesvolle testfase. In het dossier van Ventilus, de geplande hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Avelgem, is opnieuw een belangrijke juridische stap gezet. De auditeur van de Raad van State adviseert in alle lopende procedures om de ingestelde vernietigingsberoepen te verwerpen. Dat betekent dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groep Ventilus volgens het auditoriaat juridisch stand houdt. Ventilus moet op termijn de stroom van toekomstige offshore windparken naar het binnenland brengen. Het project project omvat een 82 kilometer lange lijn, waarvan 10 kilometer ondergronds. Voor woningen nabij bovengrondsdelen is een compensatie voorzien. Volgens Vlaams minister Jo Broens bevestigt het advies dat de voorbije jaren een zorgvuldige en transparante procedure is gevolgd. De Raad van State moet nu zelf uitspraak doen, al volgt die meestal het advies van de auditeur. Het pad is wel nog niet volledig vrij. Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen lopen nog 40 bezwaren tegen de omgevingsvergunningsaanvraag. Een uitspraak wordt na de zomer verwacht. Netbeheerder Elia wil in september starten met voorbereidende werken. En tot slot nog een originele uittip. In Brugge opent deze zomer een volledig nieuwe beleving. Rise of Bruges, een mixed reality experience waarin bezoekers terugreizen naar het jaar 861 en in de huid kruipen van Boudewijn I, de eerste graaf van Vlaanderen. Bruggelingen Laurens Vervink en Bert Bermolet ontwikkelden het concept dat geschiedenis, technologie en teamwork samenbrengt. In teams van 2 tot 4 personen nemen bezoekers beslissingen. Ontdekken ze het ontstaan van Brugge en beleven ze een interactief avontuur dat inzet op strategie en samenwerking. De ervaring richt zich op een brede doelgroep: gezinnen, vrienden, scholen, bruggelingen en toeristen. Rise of Bruges is exclusief te beleven van 1 tot 31 augustus. Tickets zijn vanaf vandaag beschikbaar via de website. Een originele activiteit voor wie Brugge eens op een volledig nieuwe manier wil ontdekken.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of voor

Zeer ruim, de klok van 5 voorbij. Welkom in de tweede deel alweer van deze vrijdagse Welkom Thuis bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. En ik wil even een oproep doen om ons eens een mailtje te sturen. Want luister je ook in het buitenland? Ben je op reis? Heb je onze stream meegenomen? En zo verder blijf luisteren naar VBRO. Je mag het altijd eens laten weten op maarten@vbro.be. maarten@vbro.be. Altijd fijn om eens een digitaal zomerkaartje te krijgen. Wij gaan alvast verder hier in deze Welkom Thuis met Chris Rijlhof en...

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het rustig weer. De temperaturen zakken geleidelijk aan tot rond een 13 graden tegen de ochtend, met brede opklaringen. Hier en daar een beetje bewolking of vorming van wat nevel, maar veel zal dat niet zijn. Het wordt rustig en het blijft sowieso ook uiteraard droog. Zalles staat weer in de startblokken om er morgen weer een mooie zomerdag van te maken, met ongeveer dezelfde maxima als we vandaag noteerden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Zeele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Zeele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Zeele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Kaat en Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO Radioshow in een presentatie van VBRO's Eddie Govert.

0: 1, Honey D per i Zuidam. Dutkla B, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, die zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Tsele Kermis 2026. Op zondag 2 augustus.

0: gelukkig niet onder de tram, maar werd opzij geslingerd. De feiten speelden zich gisteravond af aan een halte. Het kind is naar het ziekenhuis overgebracht en zijn toestand is stabiel. De trambestuurder was in shock en moest ook even naar het ziekenhuis. In het onderzoek naar de steekpartij van maandagochtend op de Gentse feesten is een opsporingsbericht met foto's verspreid. De federale politie zoekt twee verdachten. Bij de aanval raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Mogelijk is er een link met een vechtpartij de dag ervoor. De politie onderzoekt die piste nog. Al maar meer sollicitanten willen dat hun toekomstige loon vermeld staat in de vacature. Uit een bevraging van Acerta blijkt dat 3/4 van de werkzoekenden dit belangrijk vindt. 1 op de 5 reageert zelfs niet op vacatures zonder loonindicatie. Volgens nieuwe Europese regels moeten werkgevers op zijn minst een beginloon vermelden. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een marinebasis van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen. Niemand raakte gewond. De Revolutionaire Garde geldt als een van de machtigste militaire organisaties in Iran. Ze valt rechtstreeks onder het bevel van de hoogste geestelijke leider. De spanningen tussen Washington en Teheran lopen intussen verder op. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van de Duitse ploeg. Zijn voorganger moest vertrekken na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Klopp blijft aan boord tot en met het WK van 2030. Het is de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Het is vrij zonnig bij maxima van 21 tot 26 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. We halen dan maxima tot 28 graden. Zondag trekt eerst een vrij actieve regenzone over ons land. Daarna mogen we zowel opklaringen als buien verwachten. Maxima dan rond 23 graden.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Nieuw van Frik.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

Echt wel gezelligheid troef hier in onze studio's vandaag. En zeker als ik mijn mailbox bekijk, want daarnet nog maar even het mailadres vermeld. En er zitten er al tientallen en tientallen en het blijft er maar binnenkomen. Mailtjes van jullie binnen. Dus bijzonder fijn, dankjewel daarvoor. Maar er waren heel wat mensen al die onmiddellijk vroegen, kunnen we ook een klassiek vakantiekaartje sturen? En dat kan je zeker doen naar VBRO. We hebben een groot prikbord hier in onze redactie. En daar kunnen nog wel een paar kaartjes bij. Dus laat die misschien even komen dan naar Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge, ter attentie van VBRO Radio. Gewoon even doen en dan vermelden we ze wel volgende week of in de komende weken hier ook onder andere in deze Welkom Thuis. Nu verder met een single van heel lang geleden ondertussen, terug naar 1989, en dat doen we met Ingeborg, Door de Wind.

0: Wat een plaat. Waarom heb ik dat nog niet veel eerder gedraaid hier op de radio? Gewoon schitterend om die nog eens terug te horen. Irene Cara en Fame uit 1983. Een nummer met zoveel gelachten. En bij deze onze afsluiter voor deze vrijdagse Welkom Thuis. Uiteraard geef ik het woord nog even door naar onze weerman Geert Nases. Hij mag vooruitblikken naar de weersvoorspellingen van het weekend. En ik zwaai jullie alvast uit en zeg tot maandag. Want dan zijn we terug met een nieuwe VBRO's Welkom Thuis. Ondertussen is Geert er komen bijzitten. Snel de hoofdtelefoon aan collega en het woord is aan u.
1: Het weekend kunnen we in twee delen. Zaterdag, een echte zomerdag. Temperaturen vergelijkbaar met vandaag of net iets hoger, maar veel zal het niet zijn. Bij opnieuw veel zon, al komt er gaandeweg de zaterdag wel duidelijk meer bewolking opzetten. We krijgen ook weer een zwakke wind uit een overwegend zuidwestelijke richting. Zondag, dan trekt er een storing door, maar daar is al veel over geschreven en gezegd. Heel actief lijkt dat allemaal niet meer te zijn. Het bouwt zich verder af, zeker de hoofdmodellen geven weinig tot niks. Ook veel regionale modellen geven gewoon niets. Er zijn er een paar die wat meer neerslag geven. We gaan het een beetje moeten afwachten, maar het wordt alleszins geen enorme hoeveelheid, in tegendeel zelfs. Nadien gaat het zomerweer zich heel snel herpakken. Maandag de overgangsdag naar opnieuw een hele reeks zomerdagen met mogelijk later volgende week zelfs weer de intentie tot een volgende hittegolf. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Mark van Bommel is nu officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op en tekent een contract tot en met het EK van 2028 in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Van Bommel geldt als tactisch sterke trainer. Zo pakte hij 3 jaar geleden ook de landstitel en de beker met Antwerp. Sedertien was de Nederlander nergens meer aan de slag. Van Bommel brengt een bijna volledig Nederlandse staf mee. Met ex-Rode Duivel Maarten Martens is er ook 1 Belgische assistent. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding van een vrouw uit De Haan met een maand verlengd. De Nederlandse vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed afgelopen maandagavond haar eigen echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert zich van het gebeurde niets te herinneren. Ze verkeerde op het moment van de aanrijding zwaar onder invloed van alcohol. Vanaf 14 december stoppen de Eurostar-treinen uit Londen ook in Antwerpen. De reistijd zal niet verlengen, zegt Eurostar. De treinen zullen ook nog steeds in Rijssel, Brussel-Zuid en Rotterdam stoppen. Het gaat enkel om een stopplaats op de route vanuit Londen. De Eurostars in de andere richting stoppen niet in Antwerpen Centraal, omdat daar geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk is. En in de Ronde van Frankrijk heeft de eerste van 2 aankomsten op Alpe d'Huez voor buitengewoon spektakel gezorgd. Tadej Pogacar remonteerde in extremis een groep vluchters en maakte in volle slotklim nog minuten goed. Na de Sloveen was de Fransman Martinez tweede, de ritwinnaar van gisteren Carapaz derde. Remco Evenepoel finishte 6e op net geen 2,5 minuut. Pogacar staat uiteraard nog steviger in het geel. Evenepoel verstevigt ook zijn 2e plaats. 22 graden, droog en regelmatig zonnige periode. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen tot 28 graden en zonnig. Zondag is een uitzonderlijke regendag.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge viert het familiebedrijf Rijmaran in Monnikenwerve zijn 50-jarig bestaan. Wat in 1976 begon als een kleine caravanzaak in het Waggelwater, groeide uit tot een vaste waarde voor kampeerders in heel West-Vlaanderen. Onder impuls van eigenaar Henk Verdonk, die de zaak in 2004 overnam, evolueerde Rijmaran naar een breed aanbod motorhomes en caravans van sterke merken, zoals Pilot, Winesberg, LMC, Cape, Knaus en Sterkeman. In 2007 verhuisde het bedrijf naar een ruime site op de Blauwe Toren met showroom, werkplaats en service. Vandaag begeleidt Rijmaran klanten met gericht advies, een voorraad van zo'n 100 modellen en een technisch team dat accessoires en elektrische aanpassingen uitvoert. Sinds 2019 staat ook zoon Emile Verdonk mee aan het roer, wat voor een nieuwe dynamiek zorgt. De vraag naar motorhomes blijft stijgen. Kamperen staat voor vrijheid, flexibiliteit en samen nieuwe plekken ontdekken. Op de sportsites Gulden Kamer en Koude Keuken in Brugge staan vanaf deze zomer 2 Urban Cubbies. Slimme, modulaire lokkers met gratis sport- en spelmateriaal. Wie wil sporten kan via een QR-code eenvoudig materiaal ontlenen en het nagebruik terugplaatsen. Schepen van Sport Olivier Strubbe zegt dat Brugge zo meer inwoners aan het bewegen wil krijgen. Ook wie niet aangesloten is bij een club. De Cubbies zijn duurzaam, werken op zonne-energie en sluiten aan bij de infrastructuur in de sportparken, van voetbal en basket tot het discogolfparcours in Koude Keuken. Er is ook materiaal voor de open ruimte, zoals cup en de volley smash court, een urban variant van volleybal. Brugge verankert de samenwerking met Cubby tot 2031 na een succesvolle testfase. In het dossier van Ventilus, de geplande hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Avelgem, is opnieuw een belangrijke juridische stap gezet. De auditeur van de Raad van State adviseert in alle lopende procedures om de ingestelde vernietigingsberoepen te verwerpen. Dat betekent dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groep Ventilus volgens het auditoriaat juridisch stand houdt. Ventilus moet op termijn de stroom van toekomstige offshore windparken naar het binnenland brengen. Het project project omvat een 82 kilometer lange lijn, waarvan 10 kilometer ondergronds. Voor woningen nabij bovengrondsdelen is een compensatie voorzien. Volgens Vlaams minister Jo Broens bevestigt het advies dat de voorbije jaren een zorgvuldige en transparante procedure is gevolgd. De Raad van State moet nu zelf uitspraak doen, al volgt die meestal het advies van de auditeur. Het pad is wel nog niet volledig vrij. Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen lopen nog 40 bezwaren tegen de omgevingsvergunningsaanvraag. Een uitspraak wordt na de zomer verwacht. Netbeheerder Elia wil in september starten met voorbereidende werken. En tot slot nog een originele uittip. In Brugge opent deze zomer een volledig nieuwe beleving, Rise of Bruges, een mixed reality experience waarin bezoekers terugreizen naar het jaar 861 en in de huid kruipen van Boudewijn I, de eerste graaf van Vlaanderen. Bruggelingen Laurens Vervink en Bert Bermolet ontwikkelden het concept dat geschiedenis, technologie en teamwork samenbrengt. In teams van 2 tot 4 personen nemen bezoekers beslissingen. Ontdekken ze het ontstaan van Brugge en beleven ze een interactief avontuur dat inzet op strategie en samenwerking. De ervaring richt zich op een brede doelgroep: gezinnen, vrienden, scholen, bruggelingen en toeristen. Rise of Bruges is exclusief te beleven van 1 tot 31 augustus. Tickets zijn vanaf vandaag beschikbaar via de website. Een originele activiteit voor wie Brugge eens op een volledig nieuwe manier wil ontdekken.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak

0: info@vbro.be.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO. VBRO.
0: Vrijdagavond. Einde van de drukke werkweek. Tijd voor het eerste weekendaperitief. Alle remmen los, want hier...

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het rustig weer. De temperaturen zakken geleidelijk aan tot rond een 13 graden tegen de ochtend, met brede opklaringen. Hier en daar een beetje bewolking of vorming van wat nevel, maar veel zal dat niet zijn. Het wordt rustig en het blijft sowieso ook uiteraard droog. Zalle staat weer in de startblokken om er morgen weer een mooie zomerdag van te maken, met ongeveer dezelfde maxima als we vandaag noteerden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

Mark van Bommel is nu officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op en tekent een contract tot en met het EK van 2028 in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Van Bommel geldt als tactisch sterke trainer. Zo pakte hij 3 jaar geleden ook de landstitel en de beker met Antwerp. Sedertien was de Nederlander nergens meer aan de slag. Van Bommel brengt een bijna volledig Nederlandse staf mee. Met ex-Rode Duivel Maarten Martens is er ook 1 Belgische assistent. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding van een vrouw uit De Haan met een maand verlengd. De Nederlandse vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed afgelopen maandagavond haar eigen echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert zich van het gebeurde niets te herinneren. Ze verkeerde op het moment van de aanrijding zwaar onder invloed van alcohol. Vanaf 14 december stoppen de Eurostar-treinen uit Londen ook in Antwerpen. De reistijd zal niet verlengen, zegt Eurostar. De treinen zullen ook nog steeds in Rijssel, Brussel-Zuid en Rotterdam stoppen. Het gaat enkel om een stopplaats op de route vanuit Londen. De Eurostars in de andere richting stoppen niet in Antwerpen Centraal, omdat daar geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk is. En in de Ronde van Frankrijk heeft de eerste

0: Een volle slotklim nog minuten goed. Na de Sloveen was de Fransman Martinez tweede, de ritwinnaar van gisteren Carapaz derde. Remco Evenepoel finishte zesde op net geen 2,5 minuut. Pogacar staat uiteraard nog steviger in het geel. Evenepoel verstevigt ook zijn tweede plaats. 22 graden, droog en regelmatig zonnige periode. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen tot 28 graden en zonnig. Zondag is een uitzonderlijke regendag.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philippe Dazen.
3: Ik

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Mark van Bommel is nu officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op en tekent een contract tot en met het EK van 2028 in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Van Bommel geldt als tactisch sterke trainer. Zo pakte hij 3 jaar geleden ook de landstitel en de beker met Antwerp. Sedertien was de Nederlander nergens meer aan de slag. Van Bommel brengt een bijna volledig Nederlandse staf mee. Met ex-Rode Duivel Maarten Martens is er ook 1 Belgische assistent. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding van een vrouw uit De Haan met een maand verlengd. De Nederlandse vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed afgelopen maandagavond haar eigen echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert zich van het gebeurde niets te herinneren. Ze verkeerde op het moment van de aanrijding zwaar onder invloed van alcohol. Vanaf 14 december stoppen de Eurostar-treinen uit Londen ook in Antwerpen. De reistijd zal niet verlengen, zegt Eurostar. De treinen zullen ook nog steeds in Rijssel, Brussel-Zuid en Rotterdam stoppen. Het gaat enkel om een stopplaats op de route vanuit Londen. De Eurostars in de andere richting stoppen niet in Antwerpen Centraal, omdat daar geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk is. En in de Ronde van Frankrijk heeft de eerste van 2 aankomsten op Alpe d'Huez voor buitengewoon spektakel gezorgd. Tadej Pogacar remonteerde in extremis een groep vluchters en maakte in volle slotklim nog minuten goed. Na de Sloveen was de Fransman Martinez tweede, de ritwinnaar van gisteren Carapaz derde. Remco Evenepoel finishte 6e op net geen 2,5 minuut. Pogacar staat uiteraard nog steviger in het geel. Evenepoel verstevigt ook zijn 2e plaats. 22 graden droog en regelmatig zonnige periode. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen tot 28 graden en zonnig. Zondag is een uitzonderlijke regendag.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge viert het familiebedrijf Rijmaran in Monnikenwerve zijn 50-jarig bestaan. Wat in 1976 begon als een kleine caravanzaak in het Waggelwater, groeide uit tot een vaste waarde voor kampeerders in heel West-Vlaanderen. Onder impuls van eigenaar Henk Verdonk, die de zaak in 2004 overnam, evolueerde Rijmaran naar een breed aanbod motorhomes en caravans van sterke merken, zoals Pilot, Winesberg, LMC, Cape, Knaus en Sterkeman. In 2007 verhuisde het bedrijf naar een ruime site op de Blauwe Toren met showroom, werkplaats en service. Vandaag begeleidt Rijmaran klanten met gericht advies, een voorraad van zo'n 100 modellen en een technisch team dat accessoires en elektrische aanpassingen uitvoert. Sinds 2019 staat ook zoon Emile Verdonk mee aan het roer, wat voor een nieuwe dynamiek zorgt. De vraag naar motorhomes blijft stijgen. Kamperen staat voor vrijheid, flexibiliteit en samen nieuwe plekken ontdekken. Op de sportsites Gulden Kamer en Koude Keuken in Brugge staan vanaf deze zomer 2 Urban Cubbies. Slimme, modulaire lokkers met gratis sport- en spelmateriaal. Wie wil sporten kan via een QR-code eenvoudig materiaal ontlenen en het nagebruik terugplaatsen. Schepen van Sport Olivier Strubbe zegt dat Brugge zo meer inwoners aan het bewegen wil krijgen. Ook wie niet aangesloten is bij een club. De Cubbies zijn duurzaam, werken op zonne-energie en sluiten aan bij de infrastructuur in de sportparken, van voetbal en basket tot het discogolfparcours in Koude Keuken. Er is ook materiaal voor de open ruimte, zoals cup en de volley smash court, een urban variant van volleybal. Brugge verankert de samenwerking met Cubby tot 2031 na een succesvolle testfase. In het dossier van Ventilus, de geplande hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Avelgem, is opnieuw een belangrijke juridische stap gezet. De auditeur van de Raad van State adviseert in alle lopende procedures om de ingestelde vernietigingsberoepen te verwerpen. Dat betekent dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groep Ventilus volgens het auditoriaat juridisch stand houdt. Ventilus moet op termijn de stroom van toekomstige offshore windparken naar het binnenland brengen. Het project project omvat een 82 kilometer lange lijn, waarvan 10 kilometer ondergronds. Voor woningen nabij bovengrondsdelen is een compensatie voorzien. Volgens Vlaams minister Jo Broens bevestigt het advies dat de voorbije jaren een zorgvuldige en transparante procedure is gevolgd. De Raad van State moet nu zelf uitspraak doen, al volgt die meestal het advies van de auditeur. Het pad is wel nog niet volledig vrij. Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen lopen nog 40 bezwaren tegen de omgevingsvergunningsaanvraag. Een uitspraak wordt na de zomer verwacht. Netbeheerder Elia wil in september starten met voorbereidende werken. En tot slot nog een originele uittip. In Brugge opent deze zomer een volledig nieuwe beleving. Rise of Bruges, een mixed reality experience waarin bezoekers terugreizen naar het jaar 861 en in de huid kruipen van Boudewijn I, de eerste graaf van Vlaanderen. Bruggelingen Laurens Vervink en Bert Bermolet ontwikkelden het concept dat geschiedenis, technologie en teamwork samenbrengt. In teams van 2 tot 4 personen nemen bezoekers beslissingen. Ontdekken ze het ontstaan van Brugge en beleven ze een interactief avontuur dat inzet op strategie en samenwerking. De ervaring richt zich op een brede doelgroep: gezinnen, vrienden, scholen, bruggelingen en toeristen. Rise of Bruges is exclusief te beleven van 1 tot 31 augustus. Tickets zijn vanaf vandaag beschikbaar via de website. Een originele activiteit voor wie Brugge eens op een volledig nieuwe manier wil ontdekken.
1: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antiek.

0: van Izegemlaan 72, recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dit is de nieuwe single van Feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of

0: is de kwartier.
1: Feestzanger René boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: De trein naar het
1: met de hoek van de partij.

0: Mark van Bommel is nu officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op en tekent een contract tot en met het EK van 2028 in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Van Bommel geldt als tactisch sterke trainer. Zo pakte hij 3 jaar geleden ook de landstitel en de beker met Antwerp. Sedertien was de Nederlander nergens meer aan de slag. Van Bommel brengt een bijna volledig Nederlandse staf mee. Met ex-Rode Duivel Maarten Martens is er ook 1 Belgische assistent. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding van een vrouw uit De Haan met een maand verlengd. De Nederlandse vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed afgelopen maandagavond haar eigen echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert zich van het gebeurde niets te herinneren. Ze verkeerde op het moment van de aanrijding zwaar onder invloed van alcohol. Vanaf 14 december stoppen de Eurostar-treinen uit Londen ook in Antwerpen. De reistijd zal niet verlengen, zegt Eurostar. De treinen zullen ook nog steeds in Rijssel, Brussel-Zuid en Rotterdam stoppen. Het gaat enkel om een stopplaats op de route vanuit Londen. De Eurostars in de andere richting stoppen niet in Antwerpen Centraal, omdat daar geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk is. En in de Ronde van Frankrijk heeft de eerste van 2 aankomsten op Alpe d'Huez voor buitengewoon spektakel gezorgd. Tadej Pogacar remonteerde in extremis een groep vluchters en maakte in volle slotklim nog minuten goed. Na de Sloveen was de Fransman Martinez tweede, de ritwinnaar van gisteren Carapaz derde. Remco Evenepoel finishte 6e op net geen 2,5 minuut. Pogacar staat uiteraard nog steviger in het geel. Evenepoel verstevigt ook zijn 2e plaats. 22 graden, droog en regelmatig zonnige periode. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen tot 28 graden en zonnig. Zondag is een uitzonderlijke regendag.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er de Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo de Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van de Tsele zijn er open deurdagen.

kale handelaars en een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Katemgoed een unieke kermissfeer met unisobar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radioshow in een presentatie van VWRO's Eddy Govert.

0: Alleen Hanny D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Telekermis 2026. Op zondag 2 augustus.
2: Dit is VBRO.
3: VBRO.
4: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Mark van Bommel is nu officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op en tekent een contract tot en met het EK van 2028 in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Van Bommel geldt als tactisch sterke trainer. Zo pakte hij 3 jaar geleden ook de landstitel en de beker met Antwerp. Sedertien was de Nederlander nergens meer aan de slag. Van Bommel brengt een bijna volledig Nederlandse staf mee. Met ex-Rode Duivel Maarten Martens is er ook 1 Belgische assistent. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding van een vrouw uit De Haan met een maand verlengd. De Nederlandse vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed afgelopen maandagavond haar eigen echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert zich van het gebeurde niets te herinneren. Ze verkeerde op het moment van de aanrijding zwaar onder invloed van alcohol. Vanaf 14 december stoppen de Eurostar-treinen uit Londen ook in Antwerpen. De reistijd zal niet verlengen, zegt Eurostar. De treinen zullen ook nog steeds in Rijssel, Brussel-Zuid en Rotterdam stoppen. Het gaat enkel om een stopplaats op de route vanuit Londen. De Eurostars in de andere richting stoppen niet in Antwerpen Centraal, omdat daar geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk is. En in de Ronde van Frankrijk heeft de eerste van 2 aankomsten op Alpe d'Huez voor buitengewoon spektakel gezorgd. Tadej Pogacar remonteerde in extremis een groep vluchters en maakte in volle slotklim nog minuten goed. Na de Sloveen was de Fransman Martinez tweede, de ritwinnaar van gisteren Carapaz derde. Remco Evenepoel finishte 6e op net geen 2,5 minuut. Pogacar staat uiteraard nog steviger in het geel. Evenepoel verstevigt ook zijn 2e plaats. 22 graden, droog en regelmatig zonnige periode. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen tot 28 graden en zonnig. Zondag is een uitzonderlijke regendag.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Your Fashion, hè?
2: Verzicht op de baan, hè, matje.
3: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Beernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Kruijs.

Radio Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 04.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tsele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Eddie Govert.

Alleen Hanny D, Perry Zuidam. Dirk Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.

0: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Dit is...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of organisatie.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

te wensen, verscholen achter leed. Het licht schijnt maar al te vaak voor wie alles al heeft. Maar wat met een kind, zo weerloos klein dat nog na

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70'ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal meezoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. 5 agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: VBRO, gewoon gezellige radio.
1: Het leven is... Het leven is een pijpkaneel. Dat zeggen mensen links en rechts nog alles.

kopje thee. Als het te slap is, zeg ik onomwonden nee. En al te zoet is er geen sikke pitje pit aan. Maar als je het goed gebruikt, dan blijft de mens er fit van. En daarom zeg ik, waar ik zo even ook al zie. Het leven is een kopje thee. Het leven is een lap katoen. Waar je van alles van kunt maken en kunt doen. Je kunt het weven naar het patroontje van je buren. Je kunt er ook

voor de ossen last en voor de nachtegalen lied. En het geluk is heus geen zaak van arm of rijk zijn, omdat we allemaal uiteindelijk gelijk zijn. Alleen de een die pikt dat wel en de ander niet. Dus het leven is zoals je het ziet.

Ik heb een mooie oude piano. Hij is mijn allerbeste vriend. Met op zijn borst twee koperen luchters. Die ik nog altijd prachtig vind. We gingen samen door het leven. Vanaf het moment dat ik hem zag. En dat is altijd zo gebleven. Zeg maar tot vandaag de dag. En ik kan er geen genoeg van krijgen. Als ik die oude toetsen aai.

Hij zal zich nooit op iets beroemen. Bleef met de pootjes op de grond. Ik kreeg het applaus en ik kreeg de bloemen. Als hij thuis te zwijgen stond. Soms zingt hij zacht van minnekozen. Totdat ik op een wolkje drijf. Dan groeien 24 rozen. Uit zijn glanzend zwarte lijf.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee zeventigers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal meezoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

Cafeetje links, cafeetje rechts. En hier komt Tess. En uw moeder staat in haar deurgatje en zegt ze: Jean-Pierre, zei toch jij dat? Is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd? En uw vader komt van...

s'avonds. Heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En hij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is dan nu een tour, ga werken, naar het fabriek.

fabriek. Maar zeg, na 40 jaar komt de grote directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met die spreek. Zegt de Jean-Pierre, heb jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt? Ja, meneer de directeur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designer drugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70'ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal meezoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een